Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 3 uur.

0: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
1: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
0: Tot 10 jaar?
1: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
0: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
2: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.

0: Het chique idee, dat heb ik toegelachen. Om niet te zeggen gebruld.
1: De rode duivels gaan naar Mexico.
2: Geniet mee van een van de mooiste radiomomenten. Al die gezellige liedjes van toen.
3: Ik had eerst opgetreden in Moskou.
2: Rudy Meins neemt je mee. Minstens 20 jaar terug in de tijd.
4: Bonjour, mademoiselle.
5: Voor mij is de grondwet geen vodje papier.
2: Zondagmorgen.
6: Van 8 tot 10.
2: Op zijn zondags.
4: Merci beaucoup.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 4 uur.

0: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
1: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
0: Tot 10 jaar?
1: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
0: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
2: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot €8000 op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.

bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 5 uur.

In het Brussels parlement mag dan toch een onderzoekscommissie aan de slag over de wanpraktijken bij huisvestingsmaatschappij Anderlechtse Haard. Die commissie is wel van meet af gekortwiekt. Ze krijgt slechts een korte looptijd tot 21 juli en beperkte middelen. Onderzoek wees onlangs uit dat PS Schepen en voorzitter van de Anderlechtse Haard, Lotfi Mostefa, de toekenning van sociale woningen in zijn gemeente stevig beïnvloedt. De PS wilde elke commissie tegenhouden, maar stemt nu in met een kleinschalig onderzoek. Bpost laat 400 elektrische aanhangwagens van fietsen onderzoeken nadat één zo'n voertuig maandagmiddag volledig uitbrandde in Mechelen. De postbode die de fiets bestuurde bleef ongedeerd, maar alle pakjes gingen verloren. Het bedrijf zal de klanten vergoeden. Meer dan waarschijnlijk heeft de batterij van het elektrische voertuig vuur gevat. Bpost wil benadrukken dat dit het eerste dergelijke incident is met dit type cargofiets. In Parijs is een man doodgevonden in de Seine. Hij was in de feestnacht volgend op de Champions League finale in de rivier gesprongen. Volgens ooggetuigen was hij zwaar onder invloed. Een andere man die in de Seine sprong is in kritieke toestand. En een jongere van 17 die slachtoffer was van een mesaanval ligt in coma. In de nacht na de match zijn 220 mensen gewond geraakt, onder hen 57 agenten. Grote groepen jongeren uit de Parijse banlieues grepen de bekerwinst aan voor rellen en vielen de politie aan met explosieven. Elisa Balsamo domineert voorlopig de Giro voor vrouwen. Rit 3 eindigde in een massasprint en ook daar was de roze trui de beste. Ze haalde het voor de Amerikaanse Williams en de Nederlandse Gerritsen en won zo voor de derde dag op rij. De Giro Donne telt 9 etappes. De volgende opdracht dinsdag is een klimtijdrit. Het droge en hete zomerweer gaat even de kast in. In de nacht kunnen al flinke buien vallen met plaatselijk veel regen, wel nog minimaal tot 17 graden. Daarna enkele wisselvallige dagen met dagtemperaturen nog tot 20 graden.

Kijk op www.vbro.be en verneem alles over je favoriete radio. Nieuws uit eigen huis, showbizberichten uit de Lage Landen en de playlist van VBRO, waardoor je alle gedraaide liedjes van vandaag, maar ook gisteren en eergisteren, zo kan terugvinden. En je kan natuurlijk ook meeluisteren, waar je maar wil, via www.vbro.be.

0: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
1: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
0: Tot 10 jaar?
1: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
0: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
2: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.

Ik tast naar mijn broek, mijn sokken zijn weer zoek. Mijn lever is gevaarlijk aan het schuiven. Mijn keel is uitgedroogd en de zon schijnt al hoog.

Ik neem een sigaret, ik doe een eerste trek. Die ergens in mijn maag begint te botsen. En aan mijn rechternier voel ik het nachtelijke bier.

0: S'avonds dan ben ik weer de frisse knaap. Daar heb ik mijn gezicht teruggevonden. Mijn ogen staan weer recht, mijn blik is onbeschonden. Van op zijn valdera, ik ben paraat. Een nieuw feest begint, ik drink, drink, drink. Ik drink me nogal tegen mijn longen. Maar enkele uren later, dan ligt er weer een kater. Van op zijn valdera, van op zijn valdera. Van op zijn valdera naar mij te lonken.
1: Elke dag een heerlijke dag Nederland.
2: Dit is VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 6 uur.

0: Er is mogelijk een link tussen de spectaculaire roof in het Parijse Louvre vorig jaar en ons land. Het Franse en Belgische gerecht zijn een onderzoek gestart naar enkele Oost-Europese mannen die onlangs in ons land zijn opgepakt voor een vrachtwagendiefstal. Op de telefoons van de verdachten staan foto's van de zaal in het Louvre waar de diefstal plaatsvond. In Frankrijk waren al 4 verdachten opgepakt voor de roof. De daders maakten in een handvol minuten 8 Franse kroonjuwelen buit met een geschatte waarde van 88 miljoen euro. De voorbije uren is er gestaakt bij luchtverkeersleider Skies. Daardoor was er vanaf 2:30 enkele uren geen vliegverkeer mogelijk bij de Belgische luchthavens. De actie heeft te maken met onvrede over de arbeidsomstandigheden in een digitaal controlecentrum van Skies in Namen. Onderhandelingen daarover tussen bonden en directie waren kort voordien spaak gelopen. De actie trof vooral cargoverkeer en de allervroegste passagiersvluchten. Op de E34 tussen Zelzate en Maldegem heeft een bestuurder van een bestelwagen gisteravond minstens 20 andere wagens aangereden. Ook één motorrijder was slachtoffer van het drieste rijgedrag. Meerdere mensen raakten gewond. De politie kon de bestuurder intussen oppakken. Er is al een overnemer gevonden voor de luchtvrachtafdeling van transportbedrijf Ziegler, dat gisteren na 108 jaar failliet is verklaard. Sectorgenoot Van Moer neemt het vrachtgebied op Brussels Airport over, wat volgens de vakbond ACV neerkomt op 50 à 60 geredde jobs. Volgens diezelfde bron is er ook al een overnemer voor 2 depots van Ziegler, waar mogelijk nog 50 à 100 werknemers extra aan de slag kunnen blijven. In een bedrijfspand in Heer Hugo Waard in Noord-Holland zijn gisteravond 1 dode en 2 gewonden gevallen bij een steekincident. Het is onduidelijk hoe erg die gewonden eraan toe zijn. Zwaar bewapende politieeenheden kwamen massaal ter plaatse om het gebouw te omsingelen en konden pas na enkele uren binnengaan. De politie zwijgt over eventuele arrestaties. Ook de aanleiding voor het geweld is nog onduidelijk. En Denemarken heeft sinds vannacht een nieuwe regering. Premier Mette Frederiksen heeft een centrum-linkse coalitie gevormd en begint aan haar 3e termijn. De onderhandelingen duurden 69 dagen. Voor ons klein bier, maar voor de Denen de langste regeringsvorming ooit. Het is wisselvallig van in de ochtend. Buien van regen en onweer zijn de hele dag mogelijk. Vooral na de middag kunnen die stevig uitpakken. Niet warmer vandaag dan 22 graden. Morgen en overmorgen hetzelfde weer.
1: Dinner and music. Dat wordt een heerlijk unieke avond met crooner Michael Heaven. Vrijdag 12 juni in restaurant De Retro in Aalter. Een heerlijk 3-gangen menu en prachtige sfeervolle muziek. Om te beginnen parelend aperitief met hapjes en bijschenken. Dan Noordzeetong en rivierkreeft. Chablis roomsausje en groente brunoise. Vervolgens supreme van hoevenkipfilet. Estragon roomsaus met Iberische chorizo en champignon. Geserveerd met warme seizoensgroentjes en croquettes. Als dessert volgt dan nog ijsgekoeld roomijs Callebaut chocolade. En

0: Je beleeft het mee voor €65 per persoon met aangepaste wijnen, water, frisdrank en lichte bieren inbegrepen tijdens de maaltijd.
1: Reserveer op 0477-164-802
0: of retro.aalter@gmail.com. Kijk voor

0: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: De komende dagen wordt het wisselvalliger. Vooral op dinsdag en donderdag, de D-dagen van de week, lopen er vrij actieve storingen door. Dinsdag kan dat gepaard gaan met redelijk wat regen en een aantal forse buien die erachteraan komen, zelfs met onweer. En ook donderdag lijkt het een actieve storing te zijn waarbij er een flinke plets water kan vallen. De andere dagen valt het beter mee, al zijn er ook dan wel een paar verspreide buien actief, maar het wordt geen waterballet op die dagen. De temperaturen die blijven het eigenlijk heel de tijd wel vrij goed doen. We halen gemakkelijk telkens maxima van een 20 graden of meer. En de neerslag natuurlijk minder. Maar van zodra het weer droog is, lopen die temperaturen vrij snel weer een paar graden op. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

0: Comedy Colisée Live. Een golf aan grappen overspoelt Blankenbergen. Elke eerste vrijdag van de maand stand-up comedy in het Colisée Theater. Lach mee met Henk Rijkaard, Johan Terijn en Bert Kruismans. Tickets via www.wp-events.be.
1: Er is mogelijk een link tussen de spectaculaire roof in het Parijse Louvre vorig jaar en ons land. Het Franse en Belgische gerecht zijn een onderzoek gestart naar enkele Oost-Europese mannen die onlangs in ons land zijn opgepakt voor een vrachtwagendiefstal. Op de telefoons van de verdachten staan foto's van de zaal in het Louvre waar de diefstal plaatsvond. In Frankrijk waren al 4 verdachten opgepakt voor de roof. De daders maakten in een handvol minuten 8 Franse kroonjuwelen buit met een geschatte waarde van 88 miljoen euro. De voorbije uren is er gestaakt bij luchtverkeersleider Skies. Daardoor was er vanaf 2:30 enkele uren geen vliegverkeer mogelijk bij de Belgische luchthavens. De actie heeft te maken met onvrede over de arbeidsomstandigheden in een digitaal controlecentrum van Skies in Namen. Onderhandelingen daarover tussen bonden en directie waren kort voordien spaak gelopen. De actie trof vooral cargoverkeer en de allervroegste passagiersvluchten. Op de E34 tussen Zelzate en Maldegem heeft een bestuurder van een bestelwagen gisteravond minstens 20 andere wagens aangereden. Ook één motorrijder was slachtoffer van het drieste rijgedrag. Meerdere mensen raakten gewond. De politie kon de bestuurder intussen oppakken. Er is al een overnemer gevonden voor de luchtvrachtafdeling van transportbedrijf Ziegler, dat gisteren na 108 jaar failliet is verklaard. Sectorgenoot Van Moer neemt het vrachtgebied op Brussels Airport over, wat volgens de vakbond ACV neerkomt op 50 à 60 geredde jobs. Volgens diezelfde bron is er ook al een overnemer voor 2 depots van Ziegler, waar mogelijk nog 50 à 100 werknemers extra aan de slag kunnen blijven. In een bedrijfspand in Heer Hugo Waard in Noord-Holland zijn gisteravond 1 dode en 2 gewonden gevallen bij een steekincident. Het is onduidelijk hoe erg die gewonden eraan toe zijn. Zwaar bewapende politieeenheden kwamen massaal ter plaatse om het gebouw te omsingelen en konden pas na enkele uren binnengaan. De politie zwijgt over eventuele arrestaties. Ook de aanleiding voor het geweld is nog onduidelijk. En Denemarken heeft sinds vannacht een nieuwe regering. Premier Mette Frederiksen heeft een centrum-linkse coalitie gevormd en begint aan haar 3e termijn. De onderhandelingen duurden 69 dagen. Voor ons klein bier, maar voor de Denen de langste regeringsvorming ooit. Het is wisselvallig van in de ochtend. Buien van regen en onweer zijn de hele dag mogelijk. Vooral na de middag kunnen die stevig uitpakken. Niet warmer vandaag dan 22 graden. Morgen en overmorgen hetzelfde weer.
2: Op 6 en 7 juni brengt Swingtime Society onder leiding van Erik Verhagen het jaarlijks dubbelconcert in de Magdalenazaal in Sint-Andriesbrugge. Na hun schitterend 60-jarig jubileumconcert brengt de Brugse Big Band dit jaar een eerbetoon aan een absolute grootheid uit de Big Band-wereld. Sammy Nestico, de meester van de swing. Een arrangeur die als geen ander wist hoe hij een voltallig orkest kon laten ademen, fluisteren en vlammen. Maar ook de vocalisten van Swingtime Society zijn er weer bij. Crooner Chris Sant en fluitiste, saxofoniste en zangeres Inge Stassen zullen u in hemelse sferen brengen. Een avond vol swing, samba en mambo en dus nog zo'n onvergetelijk live optreden van de Brugse Big Band. 6 en 7 juni. Kaarten bij In en Uit via bigbandsts@gmail.com of kijk op www.ticketsbrugge.be.

0: Rome? Parijs? New York?
1: Ja, ik reis zelf dus ook graag. Spanje deze zomer. Maar eigenlijk wil ik het liefst schrijven, ja. Oh, je leest niet graag.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 7 uur.

0: Er is mogelijk een link tussen de spectaculaire roof in het Parijse Louvre vorig jaar en ons land. Het Franse en Belgische gerecht zijn een onderzoek gestart naar enkele Oost-Europese mannen die onlangs in ons land zijn opgepakt voor een vrachtwagendiefstal. Op de telefoons van de verdachten staan foto's van de zaal in het Louvre waar de diefstal plaatsvond. In Frankrijk waren al 4 verdachten opgepakt voor de roof. De daders maakten in een handvol minuten 8 Franse kroonjuwelen buit met een geschatte waarde van 88 miljoen euro. De voorbije uren is er gestaakt bij luchtverkeersleider Skies. Daardoor was er vanaf 2:30 enkele uren geen vliegverkeer mogelijk bij de Belgische luchthavens. De actie heeft te maken met onvrede over de arbeidsomstandigheden in een digitaal controlecentrum van Skies in Namen. Onderhandelingen daarover tussen bonden en directie waren kort voordien spaak gelopen. De actie trof vooral cargoverkeer en de allervroegste passagiersvluchten. Op de E34 tussen Zelzate en Maldegem heeft een bestuurder van een bestelwagen gisteravond minstens 20 andere wagens aangereden. Ook één motorrijder was slachtoffer van het drieste rijgedrag. Meerdere mensen raakten gewond. De politie kon de bestuurder intussen oppakken. Er is al een overnemer gevonden voor de luchtvrachtafdeling van transportbedrijf Ziegler, dat gisteren na 108 jaar failliet is verklaard. Sectorgenoot Van Moer neemt het vrachtgebied op Brussels Airport over, wat volgens de vakbond ACV neerkomt op 50 à 60 geredde jobs. Volgens diezelfde bron is er ook al een overnemer voor 2 depots van Ziegler, waar mogelijk nog 50 à 100 werknemers extra aan de slag kunnen blijven. In een bedrijfspand in Heer Hugo Waard in Noord-Holland zijn gisteravond 1 dode en 2 gewonden gevallen bij een steekincident. Het is onduidelijk hoe erg die gewonden eraan toe zijn. Zwaar bewapende politie-eenheden kwamen massaal ter plaatse om het gebouw te omsingelen en konden pas na enkele uren binnengaan. De politie zwijgt over eventuele arrestaties. Ook de aanleiding voor het geweld is nog onduidelijk. En Denemarken heeft sinds vannacht een nieuwe regering. Premier Mette Frederiksen heeft een centrum-linkse coalitie gevormd en begint aan haar 3e termijn. De onderhandelingen duurden 69 dagen. Voor ons klein bier, maar voor de Denen de langste regeringsvorming ooit. Het is wisselvallig van in de ochtend. Buien van regen en onweer zijn de hele dag mogelijk. Vooral na de middag kunnen die stevig uitpakken. Niet warmer vandaag dan 22 graden. Morgen en overmorgen hetzelfde weer.
1: Nieuws uit je regio.
2: In Brugge is maandag het nieuwe afvalplan in werking getreden. Voortaan is er nog slechts om de 2 weken ophaling van restafval, maar kun je wel wekelijks een GFT-bak aanbieden voor fruit, groente en klein tuinafval. De eerste dag verliep alvast niet vlekkeloos. In het centrum van de stad lag het immers vol met restafvalzakken. En ook in Assebroek werden ze verkeerdelijk aangeboden door bewoners. Daar start de restafvalophaling pas volgende week. Dat is vervelend voor de Bruggelingen, want zij moeten hun restafvalzakken weer binnenhalen. Een alternatief is om de zakken aan te bieden op het recyclagepark. Het afvalplan werd al flink bekritiseerd op politiek vlak. De valse start zal alvast weer koren op de molen zijn voor het politieke toneel in de stad. Op de zeedijk in Zeebrugge is zondagavond brand uitgebroken op het terras van een appartement op de 7e verdieping. De brand ging gepaard met een opvallende rookpluim, maar de brandweer had het vuur snel onder controle en kon voorkomen dat het zich verder verspreidde. Op het moment van de brand waren geen bewoners aanwezig in het getroffen appartement of de onderliggende flats. De schade bleef beperkt tot enkele gebroken ramen en wat rook- en waterschade. Volgens de brandweer is de flat nog bewoonbaar en werd ze intussen water- en winddicht gemaakt. Hoe het vuur ontstond is nog onduidelijk. De lokale politie Brugge voert een onderzoek. Tijdens de bluswerken werd de zeedijk tijdelijk afgesloten. Van 1 tot en met 11 juli vormt de Markt van Brugge opnieuw het decor voor Het Belfort Vertelt, het spectaculaire projectiespectakel op het Belfort. Na het succes van de eerste editie met 75.000 bezoekers mikt het 11 juli-comité dit jaar op nog meer kijklustigen. Onder de titel Een verhaal van eb en vloed staat de eeuwenoude relatie tussen Brugge, het water en de zee centraal. Het verhaal neemt bezoekers mee van de 15e eeuw tot vandaag en belicht onder meer de verhaal verzanding van het Zwin, periodes van bloei en verval, de Brugse zwanen, de wereldoorlogen en de ramp met de Herald of Free Enterprise. Ook de onthoofding van Pieter Langgals krijgt een plaats in de voorstelling. De organisatie werkt opnieuw samen met historici, onder leiding van ere stadsarchivaris Noël Gernaert om de historische correctheid te garanderen. De visuele uitwerking is in handen van het Brugse bedrijf Alpha Vision. Elke avond start de nieuwe voorstelling om 22:45, gevolgd door een herneming van de editie van vorig jaar om 23:15.
1: Waarom moeten mensen deze zomer gaan kijken naar het Belfort Verteld?
3: Wel omdat je tussen 1 en 11 juli, s'avonds laat, op een ongelooflijke manier een verhaal verteld krijgt over Brugge. Met dingen die je zegt, oh, dat wist ik, maar heel veel dingen, dat wist ik absoluut niet. En je laat je gedurende een half uur onderdompelen in een spektakel van licht, klank, muziek. En dat mag je niet missen.
2: De vernieuwde jachthaven van Zeebrugge is officieel geopend. Het project combineert een grondige modernisering van de haven met belangrijke maatregelen tegen overstromingen. Omdat de jachthaven een kwetsbare toegangspoort vormt voor zeewater bij zware stormvloeden, werden rond het gebied nieuwe dijkmuren, stormmuren en mobiele waterkeringen aangelegd. Die ingrepen maken deel uit van het Vlaamse masterplan Kustveiligheid en bieden bescherming tegen stormvloeden tot minstens 2070. Naast de veiligheidswerken kreeg ook de jachthaven zelf een flinke opwaardering. Het tijdok werd verdiept. Er kwamen nieuwe kaaimuren, steigers en extra lichtplaatsen. Ook de omgeving werd heringericht met groenvoorzieningen, wandelzones, zitplaatsen en ontmoetingsruimtes. De totale kostprijs van het project bedraagt 19 miljoen euro. En dan nog dit. Het festival Campo Solar in Damme haalt komende zomer een van zijn meest geliefde podia terug. Het houten amfitheater, gebouwd in de coronazomer van 2020, wordt opnieuw opgebouwd voor de 10e jubileumeditie. Het openluchttheater bood toen plaats aan 200 bezoekers en groeide uit tot een symbool van hoop in een moeilijke periode. Dit jaar krijgt het amfitheater een dubbele functie. Intieme concerten overdag en een dansbare clubsetting 's avonds. Onder de eerste bevestigde namen zitten Spinvis, Floris Francis Arthur en Johannes is zijn naam. Ook comedy en klassieke muziek krijgen er een plek. Onder andere David Galle en Gunther Lamoot komen langs. Campo Solar is als festival bijzonder zichtbaar in de regio dankzij de vele vogelverschrikkers langs de wegen. Het festival is kleinschalig, maar mikt op kwalitatieve beleving midden tussen tarwe, lavendel en zonnebloemen.
4: Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij Residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assebroek. Goed nieuws, momenteel loopt er een interessante promotie voor elke nieuwe resident. Residentie Berkenhof. Voel je thuis. Elke dag opnieuw.

Goedemorgen, het nieuws van 7 en dat hebben we inmiddels ook alweer gehad. Woordje van dank daarvoor aan het adres van onze VBRO Nieuwsdienst. Weer present, uiteraard op deze dinsdagochtend. Ik ben Frederik Thomas, ik neem je mee naar straks 9 uur. Van de redactie mogen we trouwens om het half uur morgen nieuws verwachten. Om dan uiteindelijk af te ronden met het 9 uur journaal. En natuurlijk ook weerman Geert Naassens, prominent aanwezig in de show. 2 keer, onder meer met omstreeks 7:45, zijn iets uitgebreider ochtendweerbericht voor deze dinsdag en vooruitblik naar de volgende dagen van deze week. Ja, en ik zorg natuurlijk ook voor heel veel gezelligheid en sfeer in je radio.

0: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: We hebben vandaag te maken met een wisselvallig weerbeeld. Er trekt een storing door in verschillende departementen. Eigenlijk, want vanochtend trekt al een eerste stuk door met wat verspreide regen of hier en daar wat buien. Een beetje een onduidelijk beeld, eerlijk gezegd. Het activeert wel allemaal naarmate het overtrekt. Maar de neerslag is zeker niet overal gelijk verdeeld. Sommige stukken van de provincie krijgen weinig, andere dan meer. En het is ook een heel erg onduidelijk beeld verdeeld over de dag. Want er komt dan een tweede stuk achteraan met wat meer actievere buien. Dat zou zelfs kunnen een onweerachtige bui worden. Maar ook daar, ja, geen echt superduidelijk beeld. Die buien activeren naarmate ze landinwaarts komen, maar zullen zeker niet overal aanwezig zijn. Temperaturen vandaag een stukje lager. We zitten rond een graad of 20. Met misschien als de zon er doorbreekt later vanmiddag toch weer wat meer en hogere temperaturen. En ook een wat aanspannende wind uit een zuidwestelijke richting. Aan zee kan die vrij krachtig worden. Maar temperaturen, dat zijn piekwaarden. In de regen en buien zitten we uiteraard een stukje lager. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis ter Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

0: Luister digitaal via vbro.be, radioplayer.be of onze app.
1: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 9 juni in Salons Ter Velde aan de Eerenchemse straat in Aardrijke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans met gratis koffie en gebak.

0: En ook nog Michael Heaven. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402. Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
1: Er is mogelijk een link tussen de spectaculaire roof in het Parijse Louvre vorig jaar en ons land. Het Franse en Belgische gerecht zijn een onderzoek gestart naar enkele Oost-Europese mannen die onlangs in ons land zijn opgepakt voor een vrachtwagendiefstal. Op de telefoons van de verdachten staan foto's van de zaal in het Louvre waar de diefstal plaatsvond. In Frankrijk waren al 4 verdachten opgepakt voor de roof. De daders maakten in een handvol minuten 8 Franse kroonjuwelen buit met een geschatte waarde van 88 miljoen euro. De voorbije uren is er gestaakt bij luchtverkeersleider Skies. Daardoor was er vanaf 2:30 enkele uren geen vliegverkeer mogelijk bij de Belgische luchthavens. De actie heeft te maken met onvrede over de arbeidsomstandigheden in een digitaal controlecentrum van Skies in Namen. Onderhandelingen daarover tussen bonden en directie waren kort voordien spaak gelopen. De actie trof vooral cargoverkeer en de allervroegste passagiersvluchten. Op de E34 tussen Zelzate en Maldegem heeft een bestuurder van een bestelwagen gisteravond minstens 20 andere wagens aangereden. Ook één motorrijder was slachtoffer van het drieste rijgedrag. Meerdere mensen raakten gewond. De politie kon de bestuurder intussen oppakken. Er is al een overnemer gevonden voor de luchtvrachtafdeling van transportbedrijf Ziegler, dat gisteren na 108 jaar failliet is verklaard. Sectorgenoot Van Moer neemt het vrachtgebied op Brussels Airport over, wat volgens de vakbond ACV neerkomt op 50 à 60 geredde jobs. Volgens diezelfde bron is er ook al een overnemer voor 2 depots van Ziegler, waar mogelijk nog 50 à 100 werknemers extra aan de slag kunnen blijven. In een bedrijfspand in Heer Hugo Waard in Noord-Holland zijn gisteravond 1 dode en 2 gewonden gevallen bij een steekincident. Het is onduidelijk hoe erg die gewonden eraan toe zijn. Zwaar bewapende politie-eenheden kwamen massaal ter plaatse om het gebouw te omsingelen en konden pas na enkele uren binnengaan. De politie zwijgt over eventuele arrestaties. Ook de aanleiding voor het geweld is nog onduidelijk. En Denemarken heeft sinds vannacht een nieuwe regering. Premier Mette Frederiksen heeft een centrum-linkse coalitie gevormd en begint aan haar 3e termijn. De onderhandelingen duurden 69 dagen. Voor ons klein bier, maar voor de Denen de langste regeringsvorming ooit. Het is wisselvallig van in de ochtend. Buien van regen en onweer zijn de hele dag mogelijk. Vooral na de middag kunnen die stevig uitpakken. Niet warmer vandaag dan 22 graden. Morgen en overmorgen hetzelfde weer.
2: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
3: Dit is...

is deze week trots op deze. Dit is de VPRO Trotsplaat.

Vadim, hij tekent deze week voor de VBRO Trotsplaat. Ja, dat is een beetje een vreemd verhaal, hè, want hij heeft zich als het ware vlug moeten herpakken. De rug rechten na een vorige single die een beetje de mist ingegaan is door diverse omstandigheden. Uiteindelijk weer thuisgekomen bij Peter Keerman, waar hij destijds onder leiding van Adriaan van Landschoot zijn eerste successen had, hè, toentertijd dan toch wel. Het was een beetje dus thuiskomen bij producer Peter Keerman en de nieuwe productie Een Schot in de Roos, als je het mij vraagt. Mijn eigen leven, de nieuwe zomersingle van Vadim. Goeie

We zijn in een meer wisselvallige fase beland deze dagen. We zien op de weerkaarten een westelijke stroming met aanvoer vanaf de Atlantische Oceaan van lage drukgebieden die dichterbij komen met hun bijhorende storingen. Die storingen die zorgen voor veel wolken vandaag en perioden met regen of buien. Het komt een beetje in golven, een eerste golf in de vroege ochtend met wat verspreide regen of wat verspreide buien. Daarna komt dan een tweede golf met wat meer actieve buien. Allebei activeren ze boven land, dus er kan meer neerslag vallen landinwaarts naar de kust. Maar het is onduidelijk over hoeveel neerslag dat gaat. Waarschijnlijk op heel veel plekken niet al te veel. Het is minder warm geworden uiteraard, maar toch, een graad of 20 moet zeker later vanmiddag nog kunnen bereikt worden wanneer er wat opklaringen binnenlopen vanaf de kust. Ook wel met meer wind. Die komt uit een zuidwestelijke richting. Aan zee kan die gemakkelijk toch wel vrij krachtig worden naar het eind van de middag toe. Vanavond vannacht nog kans op een bui, maar we gaan daar niet in overdrijven, maar er kan zeker nog eentje voorkomen bij temperaturen die daar rond een graad of 13 gaan zitten, terwijl de wind afneemt. En ook voor de komende dagen is dat het weerbeeld. Woensdag lijkt het wel nog grotendeels droog te blijven overdag. Een bui is niet uit te sluiten bij temperaturen rond of vooraan de 20 graden. En dan krijgen we later op de dag een grotere kans op wat neerslag of buien, maar

zeker weer niet om heel erg overdreven veel neerslag te krijgen. Donderdag, vrijdag ook wisselvallig. Kans op een bui of wat regen, maar zeker geen hele dag. Maxima telkens vooraan de 20 graden. Naar het weekend toe zou het stabieler en droger worden. Met misschien weer iets oplopende temperaturen daarbij. En een kleinere kans op een bui. Al kun je er eentje hier of daar zeker niet volledig uitsluiten.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 8 uur.

0: Er is mogelijk een link tussen de spectaculaire roof in het Parijse Louvre vorig jaar en ons land. Het Franse en Belgische gerecht zijn een onderzoek gestart naar enkele Oost-Europese mannen die onlangs in ons land zijn opgepakt voor een vrachtwagendiefstal. Op de telefoons van de verdachten staan foto's van de zaal in het Louvre waar de diefstal plaatsvond. In Frankrijk waren al 4 verdachten opgepakt voor de roof. De daders maakten in een handvol minuten 8 Franse kroonjuwelen buit met een geschatte waarde van 88 miljoen euro. De voorbije uren is er gestaakt bij luchtverkeersleider Skies. Daardoor was er vanaf 2:30 enkele uren geen vliegverkeer mogelijk bij de Belgische luchthavens. De actie heeft te maken met onvrede over de arbeidsomstandigheden in een digitaal controlecentrum van Skies in Namen. Onderhandelingen daarover tussen bonden en directie waren kort voordien spaak gelopen. De actie trof vooral cargoverkeer en de allervroegste passagiersvluchten. Op de E34 tussen Zelzaten en Maldegem heeft een bestuurder van een bestelwagen gisteravond minstens 20 andere wagens aangereden. Ook één motorrijder was slachtoffer van het drieste rijgedrag. Meerdere mensen raakten gewond. De politie kon de bestuurder intussen oppakken. Er is al een overnemer gevonden voor de luchtvrachtafdeling van transportbedrijf Ziegler, dat gisteren na 108 jaar failliet is verklaard. Sectorgenoot Van Moer neemt het vrachtgebied op Brussels Airport over, wat volgens de vakbond ACV neerkomt op 50 à 60 geredde jobs. Volgens diezelfde bron is er ook al een overnemer voor 2 depots van Ziegler, waar mogelijk nog 50 à 100 werknemers extra aan de slag kunnen blijven. In een bedrijfspand in Heer Hugo Waard in Noord-Holland zijn gisteravond 1 dode en 2 gewonden gevallen bij een steekincident. Het is onduidelijk hoe erg die gewonden eraan toe zijn. Zwaar bewapende politieeenheden kwamen massaal ter plaatse om het gebouw te omsingelen en konden pas na enkele uren binnengaan. De politie zwijgt over eventuele arrestaties. Ook de aanleiding voor het geweld is nog onduidelijk. En Denemarken heeft sinds vannacht een nieuwe regering. Premier Mette Frederiksen heeft een centrum-linkse coalitie gevormd en begint aan haar derde termijn. De onderhandelingen duurden 69 dagen. Voor ons klein bier, maar voor de Denen de langste regeringsvorming ooit. Het is wisselvallig van in de ochtend. Buien van regen en onweer zijn de hele dag mogelijk. Vooral na de middag kunnen die stevig uitpakken. Niet warmer vandaag dan 22 graden. Morgen en overmorgen hetzelfde weer.
1: Nieuws uit je regio.
2: In Brugge is maandag het nieuwe afvalplan in werking getreden. Voortaan is er nog slechts om de 2 weken ophaling van de restafval, maar kun je wel wekelijks een GFT-bak aanbieden voor fruit, groente en klein tuinafval. De eerste dag verliep alvast niet vlekkeloos. In het centrum van de stad lag het immers vol met restafvalzakken. En ook in Assebroek werden ze verkeerdelijk aangeboden door bewoners. Daar start de restafvalophaling pas volgende week. Dat is vervelend voor de Bruggelingen, want zij moeten hun restafvalzakken weer binnenhalen. Een alternatief is om de zakken aan te bieden op het recyclagepark. Het afvalplan werd al flink bekritiseerd op politiek vlak. De valse start zal alvast weer koren op de molen zijn voor het politieke toneel in de stad. Op de zeedijk in Zeebrugge is zondagavond brand uitgebroken op het terras van een appartement op de 7e verdieping. De brand ging gepaard met een opvallende rookpluim, maar de brandweer had het vuur snel onder controle en kon voorkomen dat het zich verder verspreidde. Op het moment van de brand waren geen bewoners aanwezig in het getroffen appartement of de onderliggende flats. De schade bleef beperkt tot enkele gebroken ramen en wat rook- en waterschade. Volgens de brandweer is de flat nog bewoonbaar en werd ze intussen water- en winddicht gemaakt. Hoe het vuur ontstond is nog onduidelijk. De lokale politie Brugge voert een onderzoek. Tijdens de bluswerken werd de zeedijk tijdelijk afgesloten. Van 1 tot en met 11 juli vormt de Markt van Brugge opnieuw het decor voor Het Belfort Vertelt, het spectaculaire projectiespektakel op het Belfort. Na het succes van de eerste editie met 75.000 bezoekers mikt het 11 juli-comité dit jaar op nog meer kijklustigen. Onder de titel Een verhaal van eb en vloed staat de eeuwenoude relatie tussen Brugge, het water en de zee centraal. Het verhaal neemt bezoekers mee van de 15e eeuw tot vandaag en belicht onder meer de verhaal verzanding van het Zwin, periodes van bloei en verval, de Brugse zwanen, de wereldoorlogen en de ramp met de Herald of Free Enterprise. Ook de onthoofding van Pieter Langgals krijgt een plaats in de voorstelling. De organisatie werkt opnieuw samen met historici, onder leiding van erestadsarchivaris Noël Gernaert, om de historische correctheid te garanderen. De visuele uitwerking is in handen van het Brugse bedrijf Alpha Vision. Elke avond start de nieuwe voorstelling om 22:45, gevolgd door een herneming van de editie van vorig jaar om 23:15.
1: Waarom moeten mensen deze zomer gaan kijken naar het Belfort Verteld?
3: Wel omdat je tussen 1 en 11 juli s'avonds laat op een ongelooflijke manier een verhaal verteld krijgt over Brugge. Met dingen die je zegt, oh, dat wist ik, maar heel veel dingen, dat wist ik absoluut niet. Hij laat je gedurende een half uur onderdompelen in een spektakel van licht, klank, muziek. En dat mag je niet missen.
2: De vernieuwde jachthaven van Zeebrugge is officieel geopend. Het project combineert een grondige modernisering van de haven met belangrijke maatregelen tegen overstromingen. Omdat de jachthaven een kwetsbare toegangspoort vormt voor zeewater bij zware stormvloeden, werden rond het gebied nieuwe dijkmuren, stormmuren en mobiele waterkeringen aangelegd. Die ingrepen maken deel uit van het Vlaamse masterplan Kustveiligheid en bieden bescherming tegen stormvloeden tot minstens 2070. Naast de veiligheidswerken kreeg ook de jachthaven zelf een flinke opwaardering. Het tijdok werd verdiept. Er kwamen nieuwe kaaimuren, steigers en extra lichtplaatsen. Ook de omgeving werd heringericht met groenvoorzieningen, wandelzones, zitplaatsen en ontmoetingsruimtes. De totale kostprijs van het project bedraagt 19 miljoen euro. En dan nog dit. Het festival Campo Solar in Damme haalt komende zomer een van zijn meest geliefde podia terug. Het oude amfitheater, gebouwd in de coronazomer van 2020, wordt opnieuw opgebouwd voor de 10e jubileumeditie. Het openluchttheater bood toen plaats aan 200 bezoekers en groeide uit tot een symbool van hoop in een moeilijke periode. Dit jaar krijgt het amfitheater een dubbele functie. Intieme concerten overdag en een dansbare clubsetting 's avonds. Onder de eerste bevestigde namen zitten Spinvis, Floris Francis Arthur en Johannes is zijn naam. Ook comedy en klassieke muziek krijgen er een plek. Onder andere David Galle en Gunther Lamoot komen langs. Campo Solar is als festival bijzonder zichtbaar in de regio dankzij de vele vogelverschrikkers langs de wegen. Het festival is kleinschalig, maar mikt op kwalitatieve beleving midden tussen tarwe, lavendel en zonnebloemen.
4: Op 6 en 7 juni brengt Swingtime Society onder leiding van Erik Verhagen het jaarlijks dubbelconcert in de Magdalenazaal in Sint-Andriesbrugge. Na hun schitterend 60-jarig jubileumconcert brengt de Brugse Big Band dit jaar een eerbetoon aan een absolute grootheid uit de Big Band wereld. Sammy Nestico, de meester van de swing. Een arrangeur die als geen ander wist hoe hij een voltallig orkest kon laten ademen, fluisteren en vlammen. Maar ook de vocalisten van Swingtime Society zijn er weer bij. Crooner Chris Sant en fluitisten, saxofonisten en zangeres Inge Stassen zullen u in hemelse sferen brengen. Een avond vol swing, samba en mambo en dus nog zo'n onvergetelijk live optreden van de Brugse Big Band. 6 en 7 juni. Kaarten bij In en Uit via bigbandsts.be.

We zijn alweer goed en wel vertrokken met deel 2 van deze dinsdagse VBRO ontbijtshow. Een heel goede morgen, luisteraar. Ik ben Frederik Thomas en ik heb de eer en het genoegen je mee te nemen naar het 9 uur journaal. Dat is dan het eindpunt, zeg maar, van deze dinsdagse VBRO ontbijtshow. Maar geen nood, voor die tijd nog heel veel gezelligheid, heel veel leuke ontbijtradio met weerman Geert Nasens, die natuurlijk alles vertelt over het weer van vandaag. Kort en bondig, nog voor het 8:30 journaal. En dan straks iets uitgebreider natuurlijk tegenaan de laatste rechte lijn van deze VBRO ontbijtshow op de tweede werkdag alweer.

0: Hij is er, de gratis VBRO-app. Luister nu altijd en overal naar je favoriete muziek. Download hem gratis via de App Store en via Google Play.
1: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: We hebben vandaag te maken met een wisselvallig weerbeeld. Er trekt een storing door in verschillende departementen. Eigenlijk, want vanochtend trekt al een eerste stuk door met wat verspreide regen of hier en daar wat buien. Beetje een onduidelijk beeld, eerlijk gezegd. Het activeert wel allemaal naarmate het overtrekt. Maar de neerslag is zeker niet overal gelijk verdeeld. Sommige stukken van de provincie krijgen weinig, andere dan meer. En het is ook een heel erg onduidelijk beeld verdeeld over de dag. Want er komt dan een tweede stuk achteraan met wat meer actievere buien. Dat zou zelfs kunnen een onweerachtige bui worden. Maar ook daar, ja, geen echt superduidelijk beeld. Die buien activeren naarmate ze landinwaarts komen, maar zullen zeker niet overal aanwezig zijn. Temperaturen vandaag een stukje lager. We zitten rond een graad of 20. Met misschien als de zon er doorbreekt later vanmiddag toch weer wat meer en hogere temperaturen. En ook een wat aanspannende wind uit een zuidwestelijke richting. Aan zee kan die vrij krachtig worden. Maar temperaturen, dat zijn piekwaarden. In de regen en buien zitten we uiteraard een stukje lager. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

Dinner and Music. Dat wordt een heerlijk unieke avond met crooner Michael Heaven. Vrijdag 12 juni in restaurant De Retro in Aalter. Een heerlijk drie-gangen menu en prachtige sfeervolle muziek. Om te beginnen parelend aperitief met hapjes en bijschenken. Dan Noordzeetong en rivierkreeft. Chablis roomsausje en groente brunoise. Vervolgens supreme van hoevenkipfilet. Estragon roomsaus met Iberische chorizo en champignon. Geserveerd met warme seizoensgroentjes en croquettes. Als dessert volgt dan nog ijsgekoeld roomijs Callebaut chocolade. En

0: Je beleeft het mee voor €65 per persoon met aangepaste wijnen, water, frisdrank en lichte bieren inbegrepen tijdens de maaltijd.
1: Reserveer op 0477-164-802
0: of retro.aalter@gmail.com. Kijk voor

0: Er is mogelijk een link tussen de spectaculaire roof in het Parijse Louvre vorig jaar en ons land. Het Franse en Belgische gerecht zijn een onderzoek gestart naar enkele Oost-Europese mannen die onlangs in ons land zijn opgepakt voor een vrachtwagendiefstal. Op de telefoons van de verdachten staan foto's van de zaal in het Louvre waar de diefstal plaatsvond. In Frankrijk waren al 4 verdachten opgepakt voor de roof. De daders maakten in een handvol minuten 8 Franse kroonjuwelen buit met een geschatte waarde van 88 miljoen euro. De voorbije uren is er gestaakt bij luchtverkeersleider Skies. Daardoor was er vanaf 2:30 enkele uren geen vliegverkeer mogelijk bij de Belgische luchthavens. De actie heeft te maken met onvrede over de arbeidsomstandigheden in een digitaal controlecentrum van Skies in Namen. Onderhandelingen daarover tussen bonden en directie waren kort voordien spaak gelopen. De actie trof vooral cargoverkeer en de allervroegste passagiersvluchten. Op de E34 tussen Zelzate en Maldegem heeft een bestuurder van een bestelwagen gisteravond minstens 20 andere wagens aangereden. Ook één motorrijder was slachtoffer van het drieste rijgedrag. Meerdere mensen raakten gewond. De politie kon de bestuurder intussen oppakken. Er is al een overnemer gevonden voor de luchtvrachtafdeling van transportbedrijf Ziegler, dat gisteren na 108 jaar failliet is verklaard. Sectorgenoot Van Moer neemt het vrachtgebied op Brussels Airport over, wat volgens de vakbond ACV neerkomt op 50 à 60 geredde jobs. Volgens diezelfde bron is er ook al een overnemer voor 2 depots van Ziegler, waar mogelijk nog 50 à 100 werknemers extra aan de slag kunnen blijven. In een bedrijfspand in Heer Hugo Waard in Noord-Holland zijn gisteravond 1 dode en 2 gewonden gevallen bij een steekincident. Het is onduidelijk hoe erg die gewonden eraan toe zijn. Zwaar bewapende politieeenheden kwamen massaal ter plaatse om het gebouw te omsingelen en konden pas na enkele uren binnengaan. De politie zwijgt over eventuele arrestaties. Ook de aanleiding voor het geweld is nog onduidelijk. En Denemarken heeft sinds vannacht een nieuwe regering. Premier Mette Frederiksen heeft een centrum-linkse coalitie gevormd en begint aan haar 3e termijn. De onderhandelingen duurden 69 dagen. Voor ons klein bier, maar voor de Denen de langste regeringsvorming ooit. Het is wisselvallig van in de ochtend. Buien van regen en onweer zijn de hele dag mogelijk. Vooral na de middag kunnen die stevig uitpakken. Niet warmer vandaag dan 22 graden. Morgen en overmorgen hetzelfde weer.
1: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
2: Het is voor buste congé.
1: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
2: Miljaar!
1: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog. 0475 55 68 01.
3: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
4: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
3: Tot 10 jaar?
4: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
3: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
5: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.
6: Dit is VBRO.

man die al vele decennia meedraait en het klappen van de zweep inmiddels wel kent en ook weet dat een artiest eigenlijk een winkel is, hè? Een product waar heel wat mee kan gedaan worden. Niet alleen zingen, niet alleen plaatjes maken, maar Salim Segers gaat ook op reis met zijn fans naar het zonnige Spanje, naar Lloret-de-Mar. Hij organiseert ook fandagen, heeft een eigen boekje, een blaadje dat nog altijd verschijnt voor de fans. En daarin las ik dat er ook een eetdag geweest is in de lente. Stel je voor, een eetdag, een hele dag lang. Alleen maar eten en dat samen met Salim Segers die dan optreedt. Fantastisch toch? Vlaanderen op en top, hè? Bourgondiërs als we nu eenmaal zijn. Een eetdag zeg. Daar hoort ongetwijfeld ook een beetje wijn bij. Hier is Sinek.

We zijn in een meer wisselvallige fase beland deze dagen. We zien op de weerkaarten een westelijke stroming met aanvoer vanaf de Atlantische Oceaan van lage drukgebieden die dichterbij komen met hun bijhorende storingen. Die storingen die zorgen voor veel wolken vandaag en perioden met regen of buien. Het komt een beetje in golven. Een eerste golf in de vroege ochtend met wat verspreide regen of wat verspreide buien. Daarna komt dan een tweede golf met wat meer actieve buien. Allebei activeren ze boven land, dus er kan meer neerslag vallen landinwaarts naar de kust. Maar het is onduidelijk over hoeveel neerslag dat gaat. Waarschijnlijk op heel veel plekken niet al te veel. Het is minder warm geworden uiteraard, maar toch, een graad of 20 moet zeker later vanmiddag nog kunnen bereikt worden wanneer er wat opklaringen binnenlopen vanaf de kust. Ook wel met meer wind. Die komt uit een zuidwestelijke richting. Aan zee kan die gemakkelijk toch wel vrij krachtig worden naar het eind van de middag toe. Vanavond, vannacht nog kans op een bui, maar we gaan daar niet in overdrijven, maar er kan zeker nog eentje voorkomen bij temperaturen die daar rond een graad of 13 gaan zitten, terwijl de wind afneemt. En ook voor de komende dagen is dat het weerbeeld. Woensdag lijkt het wel nog grotendeels droog te blijven overdag. Een bui is niet uit te sluiten bij temperaturen rond of vooraan de 20 graden. En dan krijgen we later op de dag een grotere kans op wat neerslag of buien, maar ook zeker

weer niet om heel erg overdreven veel neerslag te krijgen. Donderdag, vrijdag ook wisselvallig. Kans op een bui of wat regen, maar zeker geen hele dag. Maxima telkens vooraan de 20 graden. Naar het weekend toe zou het stabieler en droger worden. Met misschien weer iets oplopende temperaturen daarbij. En een kleinere kans op een bui. Al kun je er eentje hier of daar zeker niet volledig uitsluiten.

0: was in deze VBRO ontbijtshow voor vandaag, dinsdag 2 juni, er alweer helemaal op. Het is te zeggen, zo meteen ronden we af met het morgennieuws van 9 uur. Van onze redactie krijg je dan nog even een update van het ochtendjournaal.
1: Dit was de ontbijtshow van VBRO. Tot morgen.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 9 uur.

0: De Europese Unie heeft een akkoord om uitgeprocedeerde asielzoekers sneller te kunnen uitzetten. Wie niet vrijwillig terugkeert, kan tot 2 jaar opgesloten worden. En dat kan ook in omstreden terugkeercentra buiten de Europese Unie. Doorreizen naar andere landen wordt ook moeilijker, omdat die betere informatie gaan uitwisselen. Het akkoord moet wel nog bekrachtigd worden door de lidstaten en het Europees Parlement. Rusland heeft vannacht zware aanvallen uitgevoerd op Oekraïne. Daarbij zijn voorlopig al zeker 9 doden geteld en tientallen gewonden. De raketten en drones troffen onder meer de steden Kiev, Dnipro en Charkiv. Reddingswerkers zoeken in de hoofdstad nog naar slachtoffers onder het puin. In de Amerikaanse staat Iowa heeft een schutter 6 familieleden doodgeschoten. De lokale politie spreekt van een ruzie in de familiale sfeer. De dader, een man van 52, vluchtte na de feiten naar een wandelpad langs de rivier. Terwijl agenten daar probeerden met hem te praten, zou hij zichzelf van het leven hebben beroofd. En doelman Thibaut Courtois is aandeelhouder geworden van Racing Genk. Het sportinvesteringsplatform van de Rode Duivel doet een minderheidsinvestering in de Limburgse club. Eerder kocht de voetballer ook al aandelen van ploegen in Frankrijk en Spanje. Courtois heeft een persoonlijke band met Racing Genk, want het is zijn vroegere jeugdclub. De keeper stoomde destijds bij Genk door naar het profvoetbal. Het is vandaag wisselend tot zwaar bewolkt met geregeld regen en onweersbuien. Het is maximaal 22 graden. Ook de volgende dagen zijn wisselend bewolkt met geregeld een bui. Het is dan hoogstens 20 graden.
1: Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij Residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assebroek. Goed nieuws! Momenteel loopt er een interessante promotie voor elke nieuwe resident. Residentie Berkenhof. Voel je thuis. Elke dag opnieuw.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: Nieuws uit je regio.
2: In Brugge is maandag het nieuwe afvalplan in werking getreden. Voortaan is er nog slechts om de twee weken ophaling van de restafval, maar kun je wel wekelijks een GFT-bak aanbieden voor fruit, groente en klein tuinafval. De eerste dag verliep alvast niet vlekkeloos. In het centrum van de stad lag het immers vol met restafvalzakken. En ook in Assebroek werden ze verkeerdelijk aangeboden door bewoners. Daar start de restafvalophaling pas volgende week. Dat is vervelend voor de Bruggelingen, want zij moeten hun restafvalzakken weer binnenhalen. Een alternatief is om de zakken aan te bieden op het recyclagepark. Het afvalplan werd al flink bekritiseerd op politiek vlak. De valse start zal alvast weer koren op de molen zijn voor het politieke toneel in de stad. Op de zeedijk in Zeebrugge is zondagavond brand uitgebroken op het terras van een appartement op de 7e verdieping. De brand ging gepaard met een opvallende rookpluim, maar de brandweer had het vuur snel onder controle en kon voorkomen dat het zich verder verspreidde. Op het moment van de brand waren geen bewoners aanwezig in het getroffen appartement of de onderliggende flats. De schade bleef beperkt tot enkele gebroken ramen en wat rook- en waterschade. Volgens de brandweer is de flat nog bewoonbaar en werd ze intussen water- en winddicht gemaakt. Hoe het vuur ontstond is nog onduidelijk. De lokale politie Brugge voert een onderzoek. Tijdens de bluswerken werd de zeedijk tijdelijk afgesloten. Van 1 tot en met 11 juli vormt de Markt van Brugge opnieuw het decor voor Het Belfort Vertelt, het spectaculaire projectiespectakel op het Belfort. Na het succes van de eerste editie met 75.000 bezoekers mikt het 11 juli-comité dit jaar op nog meer kijklustigen. Onder de titel Een verhaal van eb en vloed staat de eeuwenoude relatie tussen Brugge, het water en de zee centraal. Het verhaal neemt bezoekers mee van de 15e eeuw tot vandaag en belicht onder meer de verzanding van het Zwin, periodes van bloei en verval, de Brugse zwanen, de wereldoorlogen en de ramp met de Herald of Free Enterprise. Ook de onthoofding van Pieter Langgals krijgt een plaats in de voorstelling. De organisatie werkt opnieuw samen met historici, onder leiding van ere stadsarchivaris Noël Gernaert, om de historische correctheid te garanderen. De visuele uitwerking is in handen van het Brugse bedrijf Alpha Vision. Elke avond start de nieuwe voorstelling om 22:45, gevolgd door een herneming van de editie van vorig jaar om 23:15.
3: Waarom moeten mensen deze zomer gaan kijken naar Het Belfort Vertelt?
4: Wel omdat je tussen 1 en 11 juli, s'avonds laat, op een ongelooflijke manier een verhaal verteld krijgt over Brugge, met dingen die je zegt, oh, dat wist ik, maar heel veel dingen, dat wist ik absoluut niet. Hij laat je gedurende een half uur onderdompelen in een spektakel van licht, klank, muziek. En dat mag je niet missen.
2: De vernieuwde jachthaven van Zeebrugge is officieel geopend. Het project combineert een grondige modernisering van de haven met belangrijke maatregelen tegen overstromingen. Omdat de jachthaven een kwetsbare toegangspoort vormt voor zeewater bij zware stormvloeden, werden rond het gebied nieuwe dijkmuren, stormmuren en mobiele waterkeringen aangelegd. Die ingrepen maken deel uit van het Vlaamse masterplan Kustveiligheid en bieden bescherming tegen stormvloeden tot minstens 2070. Naast de veiligheidswerken kreeg ook de jachthaven zelf een flinke opwaardering. Het tijdok werd verdiept. Er kwamen nieuwe kaaimuren, steigers en extra lichtplaatsen. Ook de omgeving werd heringericht met groenvoorzieningen, wandelzones, zitplaatsen en ontmoetingsruimtes. De totale kostprijs van het project bedraagt 19 miljoen euro. En dan nog dit. Het festival Campo Solar in Damme haalt komende zomer een van zijn meest geliefde podia terug. Het houten amfitheater, gebouwd in de coronazomer van 2020, wordt opnieuw opgebouwd voor de 10e jubileumeditie. Het openluchttheater bood toen plaats aan 200 bezoekers en groeide uit tot een symbool van hoop in een moeilijke periode. Dit jaar krijgt het amfitheater een dubbele functie: intieme concerten overdag en een dansbare clubsetting 's avonds. Onder de eerste bevestigde namen zitten Spinvis, Floris Francis Arthur en Johannes is zijn naam. Ook comedy en klassieke muziek krijgen er een plek. Onder andere David Galle en Gunther Lamoot komen langs. Campo Solar is als festival bijzonder zichtbaar in de regio dankzij de vele vogelverschrikkers langs de wegen. Het festival is kleinschalig, maar mikt op kwalitatieve beleving midden tussen tarwe, lavendel en zonnebloemen.
1: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
0: Dit

De gratis VBRO-app. Download hem gratis via de App Store en via Google Play. VBRO. Luister nu altijd en overal naar je favoriete muziek.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostenssteenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op.

0: De Europese Unie heeft een akkoord om uitgeprocedeerde asielzoekers sneller te kunnen uitzetten. Wie niet vrijwillig terugkeert, kan tot 2 jaar opgesloten worden. En dat kan ook in omstreden terugkeercentra buiten de Europese Unie. Doorreizen naar andere landen wordt ook moeilijker, omdat die betere informatie gaan uitwisselen. Het akkoord moet wel nog bekrachtigd worden door de lidstaten en het Europees Parlement. Rusland heeft vannacht zware aanvallen uitgevoerd op Oekraïne. Daarbij zijn voorlopig al zeker 9 doden geteld en tientallen gewonden. De raketten en drones troffen onder meer de steden Kiev, Dnipro en Charkiv. Reddingswerkers zoeken in de hoofdstad nog naar slachtoffers onder het puin. In de Amerikaanse staat Iowa heeft een schutter 6 familieleden doodgeschoten. De lokale politie spreekt van een ruzie in de familiale sfeer. De dader, een man van 52, vluchtte na de feiten naar een wandelpad langs de rivier. Terwijl agenten daar probeerden met hem te praten, zou hij zichzelf van het leven hebben beroofd. En doelman Thibaut Courtois is aandeelhouder geworden van Racing Genk. Het sportinvesteringsplatform van de Rode Duivel doet een minderheidsinvestering in de Limburgse club. Eerder kocht de voetballer ook al aandelen van ploegen in Frankrijk en Spanje. Courtois heeft een persoonlijke band met Racing Genk, want het is zijn vroegere jeugdclub. De keeper stoomde destijds bij Genk door naar het profvoetbal. Het is vandaag wisselend tot zwaar bewolkt met geregeld regen- en onweersbuien. Het is maximaal 22 graden. Ook de volgende dagen zijn wisselend bewolkt met geregeld een bui. Het is dan hoogstens 20 graden.
1: Nieuws uit je regio.
2: Iets na 4 uur gisteren namiddag is een bestelwagen met Roemeense nummerplaat in de gracht beland op de afrit Ruddervoorde van de N403. De bestuurder meent naar eigen zeggen dat hij moest uitwijken voor een vrachtwagen. Gelukkig vielen er geen gewonden. Gisteren namiddag, iets voor 3 uur, is een busje met havenarbeiders die op een autoboot stond bij het achteruitrijden een paar meters naar beneden gedonderd op een lagere verdieping. Er vielen 2 gewonden. Ze werden niet in levensgevaar overgebracht naar het ziekenhuis. De scheepvaartpolitie onderzoekt hoe het ongeval kon gebeuren. Bij een verkeersongeval langs de Koolskampstraat in Lichtervelde, vlakbij de carpoolparking, zijn gisterenochtend iets voor 8 uur 2 automobilisten gewond geraakt. De slachtoffers, een vrouw van 31 uit de Roeselare en een 47-jarige man uit Meulebeke, werden met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Beide voertuigen moesten getakeld worden. Het ongeval zorgde plaatselijk voor verkeershinder. Gisteren namiddag, iets voor 3:30, liep het in de Baron Ruzettelaan in Assebroekebrugge fout bij het verdelgen van onkruid met een gasbrander. Plots sloeg de vlam over naar enkele sparren die in brand vlogen. Een passant die het zag gebeuren greep meteen in en begon met brandblussers het vuur te bestrijden. De opgeroepen brandweer maakte de taak af en kon verhinderen dat het vuur oversloeg naar de woning pal achter de sparren. En vermoedelijke koperdieven hebben de kabels van de laadslangen van 8 laadstations voor elektrische auto's aan het winkelcentrum Rijsselpoort in Ieper afgeknipt en gestolen. De diefstal gebeurde vermoedelijk in de nacht van vrijdag op zaterdag.
3: Op 6 en 7 juni brengt Swingtime Society onder leiding van Erik Verhagen het jaarlijks dubbelconcert in de Magdalenazaal in Sint-Andriesbrugge. Na hun schitterend 60-jarig jubileumconcert brengt de Brugse Big Band dit jaar een eerbetoon aan een absolute grootheid uit de Big Band-wereld. Sammy Nestico, de meester van de swing. Een arrangeur die als geen ander wist hoe hij een voltallig orkest kon laten ademen, fluisteren en vlammen. Maar ook de vocalisten van Swingtime Society zijn er weer bij. Crooner Chris Sant en fluitiste, saxofoniste en zangeres Inge Stassen zullen u in hemelse sferen brengen. Een avond vol swing, samba en mambo en dus nog zo'n onvergetelijk live optreden van de Brugse Big Band. 6 en 7 juni. Kaarten bij In en Uit via bigbandsts@gmail.com of kijk op

En daar zijn we weer terug, vrienden. Inderdaad, we schreeuwen het van de daken dat we weer klaar zitten voor onze koffietijd van vandaag, 2 juni. Eddy Govert is mijn naam. Ik heet je van harte welkom bij VBRO. Je weet het, waarvoor wij staan. Goede muziek, een slokje koffie bovenop. En ja, vooral veel leuten en plezier, hè. We gaan starten met Damien van Os, Diamantenring.

Je kent het liedje ondertussen wel, hè? Want enkele weken terug was ze onze trotsplaat van de week hier bij VWRO. Bandolero van Corina. En straks gaan we nog eens lachen, vrienden. Ik nodig je uit rond 11:20. En dan vertel ik wel met wie we gaan lachen. Ondertussen goede muziek van onder andere deze Angelo Martinez. Blijf toch bij mij.

0: Morgen gaat VBRO terug in de tijd. Zondagmorgen
1: van 8 tot 10
0: op zijn zondags.
2: Je sluit je ogen niet meer.
3: Wel ja, dames en heren, wij gaan ons inspannen met man en macht.
4: Er moet je nu toch een stomme ezel voor zijn.
0: Geniet mee van een van de mooiste radiomomenten.
5: Abemus papa.
0: Rudy Meins neemt je mee.
6: Nu voel ik mijn topconditie, zeg.
7: Dans, bambino, kom dans naar de zon.
0: Zondagmorgen
1: van 8 tot 10
0: op zijn zondags bij VBRO.
8: Het is ongelooflijk hoe klein deze techniek is geworden. La, la, la, la.
9: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
10: Het is voor buste congé.
9: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
10: Miljaar!
9: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog. 0475 55 68 01.
11: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
12: We hebben vandaag te maken met een wisselvallig weerbeeld. Er trekt een storing door in verschillende departementen. Eigenlijk, want vanochtend trekt al een eerste stuk door met wat verspreide regen of hier en daar wat buien. Een beetje een onduidelijk beeld, eerlijk gezegd. Het activeert wel allemaal naarmate het overtrekt. Maar de neerslag is zeker niet overal gelijk verdeeld. Sommige stukken van de provincie krijgen weinig, andere dan meer. En het is ook een heel erg onduidelijk beeld verdeeld over de dag. Want er komt dan een tweede stuk achteraan met wat meer actievere buien. Dat zou zelfs kunnen een onweerachtige bui worden. Maar ook daar, ja, geen echt superduidelijk beeld. Die buien activeren naarmate ze landinwaarts komen, maar zullen zeker niet overal aanwezig zijn. Temperaturen vandaag een stukje lager. We zitten rond een graad of 20. Met misschien als de zon er doorbreekt later vanmiddag toch weer wat meer en hogere temperaturen. En ook een wat aanspannende wind uit een zuidwestelijke richting. Aan zee kan die vrij krachtig worden. Maar temperaturen, dat zijn piekwaarden. In de regen en buien zitten we uiteraard een stukje lager. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
13: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis ter Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.
9: Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij Residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be. Of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assebroek. Goed nieuws, momenteel loopt er een interessante promotie voor elke nieuwe resident. Residentie Berkenhof. Voel je thuis. Elke dag opnieuw.
14: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
15: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
14: Tot 10 jaar?
15: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
14: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
10: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot 8000 euro op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store. Dit

Ja, ja, ook deze dame heeft een nieuwe opname, Met gesloten ogen, het nieuwe liedje van Laura Lien. En ik had je beloofd dat we gingen lachen, en wel, voilà, belofte maakt geld. We gaan lachen met Willy Lustenauer.

met de lingerie geschreven staan. Alleen tussen de lakens van Broos blijf je kinderloos. Zijn jij zo'n speciale lakens misschien? Kan ik het ben? Als ik dat ben, staat er madame die een verwachting is van haar neuzen te maken. Van haar neuzen te maken. En hinder met al je publiciteit, kijk ik het toch. Alleen tussen de lakens van Broos blijf je kinderloos, zie meneer, ik gestoon. Maar dat die verkoper zegt, maar madame, je niet goed gelezen, hè? Staat de wekloor en duidelijk, alleen tussen de lakens van Broos. Maar als je er met twee onderhouden is, ben je niet meer responsabel, hè? Er is een nieuwe soort vliegtuignafte binnengekomen in Zaventem. En het is dezelfde kleur van whisky, smakelijk whisky. Het ziet er echt uit like whisky. Er zijn er twee, die hebben een dag zijn ze om er niet van drinken. En dat smakt. En als er tienen zijn, dan zijn ze knotskazen. Ze voeren ze naar huis. Sander das telefoneert de een of de ander. Ja, wat dan? Heb je zeer een kop? Nee, ik zeg de ander. Heb je zeer een maag? Nee, ik. En heb je al een windetje geloten? Nee, ik. Pas op, als je eentje moet loten, hoe de ten, hè? Want kan ik eentje geloten, dan telefoneer je nu uit Madrid.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 11 uur.

0: De Europese Unie heeft een akkoord om uitgeprocedeerde asielzoekers sneller te kunnen uitzetten. Wie niet vrijwillig terugkeert, kan tot 2 jaar opgesloten worden. En dat kan ook in omstreden terugkeercentra buiten de Europese Unie. Doorreizen naar andere landen wordt ook moeilijker, omdat die betere informatie gaan uitwisselen. Het akkoord moet wel nog bekrachtigd worden door de lidstaten en het Europees Parlement. Rusland heeft vannacht zware aanvallen uitgevoerd op Oekraïne. Daarbij zijn voorlopig al zeker 9 doden geteld en tientallen gewonden. De raketten en drones troffen onder meer de steden Kiev, Dnipro en Charkiv. Reddingswerkers zoeken in de hoofdstad nog naar slachtoffers onder het puin. In de Amerikaanse staat Iowa heeft een schutter 6 familieleden doodgeschoten. De lokale politie spreekt van een ruzie in de familiale sfeer. De dader, een man van 52, vluchtte na de feiten naar een wandelpad langs de rivier. Terwijl agenten daar probeerden met hem te praten, zou hij zichzelf van het leven hebben beroofd. En doelman Thibaut Courtois is aandeelhouder geworden van Racing Genk. Het sportinvesteringsplatform van de Rode Duivel doet een minderheidsinvestering in de Limburgse club. Eerder kocht de voetballer ook al aandelen van ploegen in Frankrijk en Spanje. Courtois heeft een persoonlijke band met Racing Genk, want het is zijn vroegere jeugdclub. De keeper stoomde destijds bij Genk door naar het profvoetbal. Het is vandaag wisselend tot zwaar bewolkt met geregeld regen- en onweersbuien. Het is maximaal 22 graden. Ook de volgende dagen zijn wisselend bewolkt met geregeld een bui. Het is dan hoogstens 20 graden.
1: Na, na, na, na. Dinner en music. Dat wordt een heerlijk unieke avond met crooner Michael Heaven. Vrijdag 12 juni in restaurant De Retro in Aalter. Een heerlijk 3-gangen menu en prachtige sfeervolle muziek. Om te beginnen parelend aperitief met hapjes en bijschenken. Dan Noordzeetong en rivierkreeft. Chablis roomsausje en groente brunoise. Vervolgens supreme van hoevenkipfilet. Estragon roomsaus met Iberische chorizo en champignon. Geserveerd met warme seizoensgroentjes en kroketjes. Als dessert volgt dan nog ijsgekoeld roomijs Callebaut chocolade. En

0: Je beleeft het mee voor €65 per persoon met aangepaste wijnen, water, frisdrank en lichte bieren inbegrepen tijdens de maaltijd.
1: Reserveer op 0477-164-802
0: of retro.aalter@gmail.com. Kijk voor

Twee mooie opnames om een tweede gedeelte van onze koffietijd in te luiden. Eerst komt toch gauw weer terug van John Horton. En ook onze trotsplaat voor deze week, Fatim, met Mijn Eigen Leven. Welkom bij VBRO. Eddie Govert zit nog altijd op zijn stoeltje in de warme Studio 5 van VBRO. Voilà. En we gaan door, hè. Marlane, die komt eraan. Ik ben verliefd. Allee, proficiat, hè.

zaten in Duitse sferen. Inderdaad, twee jonge mensen van Tina York. Ook al een opname, een oude opname trouwens hoor, van 1976. Het is tijd voor de Vlaamse artiest van de dag. En een beetje een specialeke vandaag. Inderdaad, ik heb het over Bunk. Ja, Bunk. Een beetje een rare naam, hè? En het is het enige singeltje wat Bunk ooit opgenomen heeft. Maar Bunk, dat is een schuilnaam voor Henry Spider. Oftewel, Hendrik de Schuitenheer, dat is zijn echte naam. Hè. Dat is een man die heel bedrijvig is als artiest, ook als componist en vooral ook als producer in zijn eigen studio. En ik moet eerlijk zeggen, hij heeft zijn inspiratie voor één keer gevonden in de Antwerpse gemeenteraad. Daar zat zo'n dame, een beetje buitenlandstype, met heel veel zwarte krulletjes. En die werd gepakt voor fraude. Ja, ja, ze verduisterde heel wat geld en ze pompte dat in haar eigen WZW's. Maar ze werd betrapt. Ja, ja, zo is dat, hè. En wat zeiden ze tegen haar? De Schoemelpoedel. Inderdaad, en dat is ook de titel geworden van dit leuke opnametje van Bunk. Allee, Bunk die komt eraan met Waar is de Schoemelpoedel? En lachen, hè.

0: bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
1: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 9 juni in Salon Stervelde aan de Eernegemse straat in Aardrijke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans, met gratis koffie en gebak.

0: En ook nog Michael Heaven. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402. Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
1: De Europese Unie heeft een akkoord om uitgeprocedeerde asielzoekers sneller te kunnen uitzetten. Wie niet vrijwillig terugkeert, kan tot 2 jaar opgesloten worden. En dat kan ook in omstreden terugkeercentra buiten de Europese Unie. Doorreizen naar andere landen wordt ook moeilijker, omdat die betere informatie gaan uitwisselen. Het akkoord moet wel nog bekrachtigd worden door de lidstaten en het Europees Parlement. Rusland heeft vannacht zware aanvallen uitgevoerd op Oekraïne. Daarbij zijn voorlopig al zeker 9 doden geteld en tientallen gewonden. De raketten en drones troffen onder meer de steden Kiev, Dnipro en Charkiv. Reddingswerkers zoeken in de hoofdstad nog naar slachtoffers onder het puin. In de Amerikaanse staat Iowa heeft een schutter 6 familieleden doodgeschoten. De lokale politie spreekt van een ruzie in de familiale sfeer. De dader, een man van 52, vluchtte na de feiten naar een wandelpad langs de rivier. Terwijl agenten daar probeerden met hem te praten, zou hij zichzelf van het leven hebben beroofd. En doelman Thibaut Courtois is aandeelhouder geworden van Racing Genk. Het sportinvesteringsplatform van de Rode Duivel doet een minderheidsinvestering in de Limburgse club. Eerder kocht de voetballer ook al aandelen van ploegen in Frankrijk en Spanje. Courtois heeft een persoonlijke band met Racing Genk, want het is zijn vroegere jeugdclub. De keeper stoomde destijds bij Genk door naar het profvoetbal. Het is vandaag wisselend tot zwaar bewolkt met geregeld regen- en onweersbuien. Het is maximaal 22 graden. Ook de volgende dagen zijn wisselend bewolkt met geregeld een bui. Het is dan hoogstens 20 graden.
0: De VBRO Matinee Show is er nu ook in Wiezen. Op maandagmiddag 22 juni in feestzaal Kletterhof aan de Schrovenstraat 41 in Wiezen-Labeke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En je kan er trouwens ook vooraf iets eten. Er zijn optredens van gastheer Freek van Rooij. Houston.

inschrijven voor deze matinee-show op info@vbro.be. Bel 0471 82 52 62 of 0479 369 994. 22 juni in het Kletterhof in Wiezen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be. Dit

0: nacht.
1: Allee, dat is nog zeer de vraag natuurlijk, hè. Maar Noutse is content, want ze heeft alles in huis. Allee, alles erop en eraan. Dat zouden we zeggen hier in Brugge. En alles is anders, dat weet dan weer Rudy de Wet.

Als je een relatie wil op lange termijn, dan is 1 keer veel te weinig natuurlijk. Hè? Dat was ook de goede raad en de intentie van Gerard Joling uit Nederland. Zijn nieuwe single trouwens. Voilà, we zijn er weer, hè. Helemaal op het einde van onze koffietijd en ik laat het roer in de handen van Rudy Meins. Die zit alweer te popelen om over te nemen. Rudy, ik heb nog een beetje koffie over, dus drink het maar op, hè. Beste vrienden, tot morgen tussen 10 en 12, dan ben ik terug. Ciao, ciao.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 12 uur.

0: In de fruitstreek in Limburg is 20% van de kersenoogst beschadigd door de felle regen van vorige week en de hagel van afgelopen weekend. Dat schrijft het Belang van Limburg. Wat de gevolgen zijn voor het volledige kersenseizoen is nog af te wachten. Veel telers zijn wel sterk afhankelijk van de fruitproductie. De Oekraïense president Zelensky vraagt Amerikaanse hulp om raketten te onderscheppen. Die hulp is nu dringend nodig, zegt Zelensky, na opnieuw een zware Russische aanval vannacht met 650 drones en meer dan 70 raketten. Het dodental van die aanval staat ondertussen op zeker 11. Er vielen ook zo'n 100 gewonden, onder meer in flatgebouwen in Kiev en Dnipro. Meer dan 140.000 inwoners van Kiev zitten zonder stroom. Er brak ook brand uit in een benzinestation en een polykliniek. Rusland beweert dat het de Oekraïense defensieindustrie heeft bestookt met lange afstandsraketten. De Wereldmeteorologische Organisatie waarschuwt voor een bijzonder sterke El Niño dit jaar. Dat is een weerfenomeen dat grotere risico's op weerextremen veroorzaakt. Het water in de Stille Oceaan warmt dan sterk op, waardoor de gebruikelijke wind- en zeestromingen verstoord raken. Daardoor wordt het wereldwijd gemiddeld warmer en valt er in sommige delen van de wereld extra veel regen. Op andere plekken is het juist extreem droog. Hoe zwaar de komende El Niño wordt, is nog niet duidelijk. Maar volgens de laatste voorspellingen zou de temperatuur van het zeewater op het hoogtepunt waarschijnlijk 3 graden warmer zijn dan normaal. Tanken wordt morgen opnieuw duurder. Benzine 95 stijgt naar een maximumprijs van ruim 1,87 euro per liter. Voor benzine 98 betaal je vanaf morgen maximaal bijna 1,95 euro. De prijs van een liter diesel stijgt naar 2,08 euro. De federale overheidsdienst Economie linkt de prijsstijgingen aan de oorlog in het Midden-Oosten. Wisselend tot zwaar bewolkt vandaag. Soms intense buien met veel wind en maximaal tot 22 graden. Ook de volgende dagen nog buien. Het wordt geleidelijk wat frisser. Vrijdag nog hooguit 17 graden.
1: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
2: Het is voor buste congé.
1: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
2: Miljaar!
1: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je er tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog 0475 55 68 01.

0: zijn zo van die liedjes die altijd zijn blijven hangen en die je altijd vrolijk gaat meefluiten. Net zoals op het einde van dit nummer Daniel Dirk dat ook ging doen toen de tekst misschien wel op was. Als je de taal van de liefde verstaat. En die verstaan we.
1: De VWRO Radioclub van maandag tot vrijdag
2: met Rudy Meins.
0: Straks nog een nieuwe single van Fons Veurink en Avond voor in de boeken. Dat is een verrassing voor mij. Dat is voor straks zometeen na deze aankondiging dat dit alweer een nieuwe radioclub is inderdaad. Vandaag dinsdag, we zijn de 2e van juni. De zomermaand gaan we straks in. Vanaf 21 juni is het dan officieel. En ook officieel is vandaag het bezoek van Benny Scott. Hij komt vandaag vertellen over De Facteur. Ja, een leuk verhaal bij een leuk liedje natuurlijk. En Eddie Govert, die moet ik ook nog bedanken voor zijn koffietijd vandaag.
1: Goedemiddag, dit is de...

0: Kijk eens aan, Rita De Neve, die we uiteraard kennen van de allereerste keer, haar bekendste hit, maar ze had een heel breed repertoire en kon dus heel wat genres aan. Een goede zangeres, Rita De Neve uit 69 en dans de hele nacht. Of deze man ook gaat dansen? Ik betwijfel het, maar je weet het nooit. Straks op Be My Boogie Woogie Baby van Mr. Walkie Talkie.
1: Geen zorgen over het klimaat, kent u die uitdrukking? Geen zorgen, maar ook hopelijk geen zinloze depressies. Ik wens u een fijne voortzetting, eigenzinnige dagen en een aangenaam etensmaal. Dank u wel voor uw aandacht. Geen zinloze zorgen.
2: Goedemiddag, dit is de Radioclub.

0: Dief Radio. Van maandag tot vrijdag, het laatste uurtje van de dag. Zacht naar middernacht. En op zondagavond een extra lange aflevering van 9 tot 12. Liedjes om echt naar te luisteren. Hier bij de VBRO.
1: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: Vanmiddag vallen er eerst nog een aantal buien. Verspreide buien en die kunnen best wel fel zijn. Er is zelfs kans op een lokale donderklap. Het is niet gezegd dat dat gaat gebeuren, maar het kan wel. Bij temperaturen die rond maximale waarden van een graad of 20 zitten, dan moet nu wel gezegd worden dat als de zon doorbreekt, en van later vanmiddag is dat zeker zo, dat dat direct wel iets meer kan zijn. En bovendien, ja, het zijn ook wel prikwaarden natuurlijk, dus het gaat ook niet de hele tijd zo zijn. Als het regent of er vallen buien, dan zitten we uiteraard iets lager qua temperatuur. Ook de zuidwestelijke wind spant aan. Zeker aan de kust kan die vrij krachtig worden. En later vanmiddag komen er dan ook weer meer en bredere opklaringen. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
0: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis ter Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

Op 6 en 7 juni brengt Swingtime Society onder leiding van Erik Verhagen het jaarlijks dubbelconcert in de Magdalenazaal in Sint-Andriesbrugge. Na hun schitterend 60-jarig jubileumconcert brengt de Brugse Big Band dit jaar een eerbetoon aan een absolute grootheid uit de Big Band-wereld. Sammy Nestico, de meester van de swing. Een arrangeur die als geen ander wist hoe hij een voltallig orkest kon laten ademen, fluisteren en vlammen. Maar ook de vocalisten van Swingtime Society zijn er weer bij. Crooner Chris Sant en fluitiste, saxofoniste en zangeres Inge Stassen zullen u in hemelse sferen brengen. Een avond vol swing, samba en mambo en dus nog zo'n onvergetelijk live optreden van de Brugse Big Band. 6 en 7 juni. Kaarten bij In en Uit via bigbandsts@gmail.com of kijk op www.ticketsbrugge.be.

0: In de fruitstreek in Limburg is 20% van de kersenoogst beschadigd door de felle regen van vorige week en de hagel van afgelopen weekend. Dat schrijft het Belang van Limburg. Wat de gevolgen zijn voor het volledige kersenseizoen is nog af te wachten. Veel telers zijn wel sterk afhankelijk van de fruitproductie. De Oekraïense president Zelensky vraagt Amerikaanse hulp om raketten te onderscheppen. Die hulp is nu dringend nodig, zegt Zelensky, na opnieuw een zware Russische aanval vannacht met 650 drones en meer dan 70 raketten. Het dodental van die aanval staat ondertussen op zeker 11. Er vielen ook zo'n 100 gewonden, onder meer in flatgebouwen in Kiev en Dnipro. Meer dan 140.000 inwoners van Kiev zitten zonder stroom. Er brak ook brand uit in een benzinestation en een polykliniek. Rusland beweert dat het de Oekraïense defensieindustrie heeft bestookt met lange afstandsraketten. De Wereldmeteorologische Organisatie waarschuwt voor een bijzonder sterke El Niño dit jaar. Dat is een weerfenomeen dat grotere risico's op weerextremen veroorzaakt. Het water in de Stille Oceaan warmt dan sterk op, waardoor de gebruikelijke wind- en zeestromingen verstoord raken. Daardoor wordt het wereldwijd gemiddeld warmer en valt er in sommige delen van de wereld extra veel regen. Op andere plekken is het juist extreem droog. Hoe zwaar de komende El Niño wordt, is nog niet duidelijk. Maar volgens de laatste voorspellingen zou de temperatuur van het zeewater op het hoogtepunt waarschijnlijk 3 graden warmer zijn dan normaal. Tanken wordt morgen opnieuw duurder. Benzine 95 stijgt naar een maximumprijs van ruim 1,87 euro per liter. Voor benzine 98 betaal je vanaf morgen maximaal bijna 1,95 euro. De prijs van een liter diesel stijgt naar 2,08 euro. De federale overheidsdienst Economie linkt de prijsstijgingen aan de oorlog in het Midden-Oosten. Wisselend tot zwaar bewolkt vandaag. Soms intense buien met veel wind en maximaal tot 22 graden. Ook de volgende dagen nog buien. Het wordt geleidelijk wat frisser. Vrijdag nog hooguit 17 graden.
1: Slenteren, sleuren met zakken, winkel in, winkel uit, over de kop lopen, shoppen in de stad. Ik heb het echt gehad, Vince, echt waar.
2: Al die stress, nergens voor nodig. Ik heb het gevonden.
1: Ah ja?
2: Your Fashion, in Westkamp. Chique winkel, hè.
1: Mo.
2: Esquine Merten. Meijer, Armani, Zilton, Hugo Boss.
1: Allee, meen je dat?
2: Sportief klassiek, kostuums op maat. Vooral geleden.
1: Allee.
2: En met parking, hè. Dus geen sleur meer met zakken.
1: Your Fashion, zeg je?
2: Jeps.
1: Ah ja, ik zie het hier. In de Kortrijkse straat in Oostkamp. Ah, maar ze zijn de zondag voor mij ook open. Ik zeg wel, Vince.
2: Nou waar.
1: Nou, Your Fashion, hè?
2: Voorzicht op de baan, hè, matje.
3: Your Fashion. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid.
4: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
5: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
4: Tot 10 jaar?
5: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
4: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
3: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store. Dit is VBRO.
6: VBRO. De Radioclub met Rudy Meins.

0: Voor het voetlicht, een reis van Friesland tot Limburg rond artiesten van toen en nu met Rudy Meins.
1: Nederlandse en Vlaamse artiesten krijgen hier een podium bij VBRO. Niet alleen gedurende het jaar met hun liedjes, maar ook met de vertelling achter een bepaald nummer uit hun repertoire. En vandaag is dat de Brugse artiest Benny Scott. Hij heeft het vandaag over het liedje De Facteur.
2: Ik denk dat er heel wat van de brievenbestellers daar echt mee gelukkig zijn geweest. Want in tegenstelling wat sommige mensen zouden kunnen denken, dat het een beetje spottend zou zijn. Nee, het is een huldebetoon aan die mensen. Mm-hmm. Want, en dan meen ik dus echt uit de grond van mijn hart. Ik heb voor die mensen altijd heel veel bewondering en respect gehad. Want je moet weten, nu is dat niet meer het geval. Nu zijn ze een beetje gemotoriseerd.
1: Ja, ja.
2: Maar in de tijd toen dat liedje ontstond, waren ze inmiddels nog met de fiets. En dat was jaar in jaar uit, in alle weer en wind.
1: Ja.
2: Zorg maar dat je briefwisseling trouw in de bus viel. Altijd chapeau voor die mensen. En ik heb daar dan ook een luimig liedje over gemaakt. Maar echt met de bedoeling echt mijn respect voor die mensen te betonen.
1: Ja, het is een leuk ritme ook, dat liedje.
2: Het is een Scottish.
1: Een Scottish,
2: dat
1: ja.
2: is een dans die nog altijd, ik weet niet hoe het buiten onze provincie zit. Maar in West-Vlaanderen wordt die dans, de Scottish, heel graag gedanst. En feitelijk waren de laatste jaren, komt er zo niet zoveel nieuws niet meer uit met dat ritme. Hmm. En toch wordt dat heel graag gedanst. Zelfs door jongere mensen. Hè,
1: ja,
2: als ze eenmaal, dus ja, het is een dankbaar nummer geweest op alle vlakken.

We zijn in een meer wisselvallige fase beland deze dagen. We zien op de weerkaarten een westelijke stroming met aanvoer vanaf de Atlantische Oceaan van lage drukgebieden die dichterbij komen met hun bijhorende storingen. Die storingen die zorgen voor veel wolken vandaag en perioden met regen of buien. Er kan meer neerslag vallen landinwaarts dan aan de kust, maar het is onduidelijk over hoeveel neerslag dat gaat. Waarschijnlijk op heel veel plekken niet al te veel. Het is minder warm geworden uiteraard, maar toch, een graad of 20 moet zeker later vanmiddag nog kunnen bereikt worden wanneer er wat opklaringen binnenlopen vanaf de kust. Ook wel met meer wind, die komt uit een zuidwestelijke richting. Aan zee kan die gemakkelijk toch wel vrij krachtig worden naar het eind van de middag toe. Vanavond, vannacht nog kans op een bui, maar we gaan daar niet in overdrijven, maar er kan zeker nog eentje voorkomen bij temperaturen die daar rond een graad of 13 gaan zitten, terwijl de wind afneemt. En ook voor de komende dagen is dat het weerbeeld. Woensdag lijkt het wel nog grotendeels droog te blijven overdag.

0: Donderdag, vrijdag ook wisselvallig. Kans op een bui of wat regen, maar zeker geen hele dag. Maxima telkens vooraan de 20 graden. Naar het weekend toe zou het stabieler en droger worden. Met misschien weer iets oplopende temperaturen daarbij. En een kleinere kans op een bui. Al kun je er eentje hier of daar zeker niet volledig uitsluiten.
1: Bonjour, ça va? Ça va bien? Allez, viens danser avec moi. Here we go!

Vorige week maakte onkel Erik nog bekend, en hij had de dame in kwestie ook aan de telefoon, dat er sinds kort dus ook een moeder Abraham is. Hè? Dat hoorde je afgelopen vrijdag. Wat het nu vrijdag wordt, ja, dat moeten we nog afwachten. Tussen de kroegen en de kerken. Vader Abraham, ondertussen ook al 26 jaar geleden. We gaan eruit met Dingedong van T-Chin zometeen. Ik wens je nog een fijne dag en graag tot morgen.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 1 uur.

0: In de fruitstreek in Limburg is 20% van de kersenoogst beschadigd door de felle regen van vorige week en de hagel van afgelopen weekend. Dat schrijft het Belang van Limburg. Wat de gevolgen zijn voor het volledige kersenseizoen is nog af te wachten. Veel telers zijn wel sterk afhankelijk van de fruitproductie. De Oekraïense president Zelensky vraagt Amerikaanse hulp om raketten te onderscheppen. Die hulp is nu dringend nodig, zegt Zelensky, na opnieuw een zware Russische aanval vannacht met 650 drones en meer dan 70 raketten. Het dodental van die aanval staat ondertussen op zeker 11. Er vielen ook zo'n 100 gewonden, onder meer in flatgebouwen in Kiev en Dnipro. Meer dan 140.000 inwoners van Kiev zitten zonder stroom. Er brak ook brand uit in een benzinestation en een polykliniek. Rusland beweert dat het de Oekraïense defensieindustrie heeft bestookt met lange afstandsraketten. De Wereldmeteorologische Organisatie waarschuwt voor een bijzonder sterke El Niño dit jaar. Dat is een weerfenomeen dat grotere risico's op weerextremen veroorzaakt. Het water in de Stille Oceaan warmt dan sterk op, waardoor de gebruikelijke wind- en zeestromingen verstoord raken. Daardoor wordt het wereldwijd gemiddeld warmer en valt er in sommige delen van de wereld extra veel regen. Op andere plekken is het juist extreem droog. Hoe zwaar de komende El Niño wordt, is nog niet duidelijk. Maar volgens de laatste voorspellingen zou de temperatuur van het zeewater op het hoogtepunt waarschijnlijk 3 graden warmer zijn dan normaal. Tanken wordt morgen opnieuw duurder. Benzine 95 stijgt naar een maximumprijs van ruim 1,87 euro per liter. Voor benzine 98 betaal je vanaf morgen maximaal bijna 1,95 euro. De prijs van een liter diesel stijgt naar 2,08 euro. De federale overheidsdienst Economie linkt de prijsstijgingen aan de oorlog in het Midden-Oosten. Wisselend tot zwaar bewolkt vandaag. Soms intense buien met veel wind en maximaal tot 22 graden. Ook de volgende dagen nog buien. Het wordt geleidelijk wat frisser. Vrijdag nog hooguit 17 graden.
1: Het nieuws van West-Vlaanderen. Dat is altijd voor iedereen gratis en onbeperkt lezen. 100% objectieve en vooral zoveel mogelijk positieve nieuwtjes. De burgerlijke stand uit je gemeente, lifestyle, tv en sportnieuws. Kortom, alles wat er gebeurt in je regio. Ieder weekend is er ook een gratis lezerswedstrijd waaraan je gratis kan meedoen. Eén klik op www.hetnieuwsvanwestvlaanderen.be en je bent steeds mee.

0: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 9 juni in Salons Tervelde aan de Eerenchemse Straat in Aardrijke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En natuurlijk weer met gastvrouw Suzy Marel.
1: Jij, alleen, mijn rots in de branding.
0: Axel Lane, André Lugowski. Kurt Krabbe en ook nog Michael Heaven. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402. Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
2: In de fruitstreek in Limburg is 20% van de kersenoogst beschadigd door de felle regen van vorige week en de hagel van afgelopen weekend. Dat schrijft het Belang van Limburg. Wat de gevolgen zijn voor het volledige kersenseizoen is nog af te wachten. Veel telers zijn wel sterk afhankelijk van de fruitproductie. De Oekraïense president Zelensky vraagt Amerikaanse hulp om raketten te onderscheppen. Die hulp is nu dringend nodig, zegt Zelensky, na opnieuw een zware Russische aanval vannacht met 650 drones en meer dan 70 raketten. Het dodental van die aanval staat ondertussen op zeker 11. Er vielen ook zo'n 100 gewonden, onder meer in flatgebouwen in Kiev en Dnipro. Meer dan 140.000 inwoners van Kiev zitten zonder stroom. Er brak ook brand uit in een benzinestation en een polykliniek. Rusland beweert dat het de Oekraïense defensieindustrie heeft bestookt met lange afstandsraketten. De Wereldmeteorologische Organisatie waarschuwt voor een bijzonder sterke El Niño dit jaar. Dat is een weerfenomeen dat grotere risico's op weerextremen veroorzaakt. Het water in de Stille Oceaan warmt dan sterk op, waardoor de gebruikelijke wind- en zeestromingen verstoord raken. Daardoor wordt het wereldwijd gemiddeld warmer en valt er in sommige delen van de wereld extra veel regen. Op andere plekken is het juist extreem droog. Hoe zwaar de komende El Niño wordt, is nog niet duidelijk. Maar volgens de laatste voorspellingen zou de temperatuur van het zeewater op het hoogtepunt waarschijnlijk 3 graden warmer zijn dan normaal. Tanken wordt morgen opnieuw duurder. Benzine 95 stijgt naar een maximumprijs van ruim 1,87 euro per liter. Voor benzine 98 betaal je vanaf morgen maximaal bijna 1,95 euro. De prijs van een liter diesel stijgt naar 2,08 euro. De federale overheidsdienst Economie linkt de prijsstijgingen aan de oorlog in het Midden-Oosten. Wisselend tot zwaar bewolkt vandaag. Soms intense buien met veel wind en maximaal tot 22 graden. Ook de volgende dagen nog buien. Het wordt geleidelijk wat frisser. Vrijdag nog hooguit 17 graden.
3: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.

We zijn in een meer wisselvallige fase beland deze dagen. We zien op de weerkaarten een westelijke stroming met aanvoer vanaf de Atlantische Oceaan van lage drukgebieden die dichterbij komen met hun bijhorende storingen. Die storingen die zorgen voor veel wolken vandaag en perioden met regen of buien. Er kan meer neerslag vallen landinwaarts dan aan de kust, maar het is onduidelijk over hoeveel neerslag dat gaat. Waarschijnlijk op heel veel plekken niet al te veel. Het is minder warm geworden uiteraard, maar toch, een graad of 20 moet zeker later vanmiddag nog kunnen bereikt worden wanneer er wat opklaringen binnenlopen vanaf de kust. Ook wel met meer wind, die komt uit een zuidwestelijke richting. Aan zee kan die gemakkelijk toch wel vrij krachtig worden naar het eind van de middag toe. Vanavond, vannacht nog kans op een bui, maar we gaan daar niet in overdrijven, maar er kan

En ook voor de komende dagen is dat het weerbeeld. Woensdag lijkt het wel nog grotendeels droog te blijven overdag. Een bui is niet uit te sluiten bij temperaturen rond of vooraan de 20 graden. En dan krijgen we later op de dag een grotere kans op wat neerslag of buien. Maar ook zeker weer niet om heel erg overdreven veel neerslag te krijgen. Donderdag, vrijdag ook wisselvallig. Kans op een bui of wat regen, maar zeker geen hele dag. Maxima telkens vooraan de 20 graden. Naar het weekend toe zou het stabieler en droger worden. Met misschien weer iets oplopende temperaturen daarbij. En een kleinere kans op een bui. Al kun je er eentje hier of daar zeker niet volledig uitsluiten.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 2 uur.

0: In de fruitstreek in Limburg is 20% van de kersenoogst beschadigd door de felle regen van vorige week en de hagel van afgelopen weekend. Dat schrijft het Belang van Limburg. Wat de gevolgen zijn voor het volledige kersenseizoen is nog af te wachten. Veel telers zijn wel sterk afhankelijk van de fruitproductie. De Oekraïense president Zelensky vraagt Amerikaanse hulp om raketten te onderscheppen. Die hulp is nu dringend nodig, zegt Zelensky, na opnieuw een zware Russische aanval vannacht met 650 drones en meer dan 70 raketten. Het dodental van die aanval staat ondertussen op zeker 11. Er vielen ook zo'n 100 gewonden, onder meer in flatgebouwen in Kiev en Dnipro. Meer dan 140.000 inwoners van Kiev zitten zonder stroom. Er brak ook brand uit in een benzinestation en een polykliniek. Rusland beweert dat het de Oekraïense defensieindustrie heeft bestookt met lange afstandsraketten. De Wereldmeteorologische Organisatie waarschuwt voor een bijzonder sterke El Niño dit jaar. Dat is een weerfenomeen dat grotere risico's op weerextremen veroorzaakt. Het water in de Stille Oceaan warmt dan sterk op, waardoor de gebruikelijke wind- en zeestromingen verstoord raken. Daardoor wordt het wereldwijd gemiddeld warmer en valt er in sommige delen van de wereld extra veel regen. Op andere plekken is het juist extreem droog. Hoe zwaar de komende El Niño wordt, is nog niet duidelijk. Maar volgens de laatste voorspellingen zou de temperatuur van het zeewater op het hoogtepunt waarschijnlijk 3 graden warmer zijn dan normaal. Tanken wordt morgen opnieuw duurder. Benzine 95 stijgt naar een maximumprijs van ruim 1,87 euro per liter. Voor benzine 98 betaal je vanaf morgen maximaal bijna 1,95 euro. De prijs van een liter diesel stijgt naar 2,08 euro. De federale overheidsdienst Economie linkt de prijsstijgingen aan de oorlog in het Midden-Oosten. Wisselend tot zwaar bewolkt vandaag. Soms intense buien met veel wind en maximaal tot 22 graden. Ook de volgende dagen nog buien. Het wordt geleidelijk wat frisser. Vrijdag nog hooguit 17 graden.
1: Slenteren, sleuren met zakken, winkel in, winkel uit, over de kop lopen, shoppen in de stad. Ik heb het echt gehad, Vince, echt waar.
2: Al die stress, nergens voor nodig. Ik heb het gevonden.
1: Ah ja?
2: Your Fashion, in Westkamp. Chique winkel, hè.
1: Mo.
2: En schone merken. Meijer, Armani, Zilton, Hugo Boss.
1: Allee, meen je dat?
2: Sportief klassiek, kostuums op maat. Vooral geleden.
1: Allee.
2: En met parking, hè. Dus geen sleur meer met zakken.
1: Your Fashion, zeg je?
2: Jeps.
1: Ah ja, ik zie het hier. In de Kortrijkse straat in Oostkamp. Ah, maar ze zijn de zondag voor mij ook open. Ik zeg wel, Vince.
2: Nou waar.
1: Nou, Your Fashion, hè?
2: Voorzicht op de baan, hè, matje.
3: Your Fashion. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid.

0: Een praatje met een plaatje met
1: Nico de Klerk
0: en
1: Eddy Govert.
0: Een praatje met een plaatje.
2: Muziekkenners vertellen.
0: Een praatje met een plaatje.
2: Verhalen rond artiesten en merkwaardige persoonlijkheden.
0: Een praatje met een plaatje
2: bij VBRO.
3: Hallo, ik ben Nico de Klerk en ik zit hier naast Eddy Govert. Eddy Govert die, ja, waarschijnlijk wel 1000 alter ego's heeft. Ik denk dat we ergens rond de 40 hangen, maar het zijn er wellicht nog meer. Het kan bijna niet anders. En in het archief vonden we een leuke activiteit, moet ik zeggen, van Eddy Govert, alhoewel niet onder zijn eigen naam. Eddy, jij bent een echte havenbezoeker, hè?
4: Nee, feitelijk niet. Ik heb wel veel liedjes gezongen over havens. Gelukkig had ik die zelf niet geschreven, die teksten. Maar het liedje in kwestie, dat is een liedje in feite wat gezongen was origineel door Paul Severs. En dat heette De Meisjes van de Haven. Dus je weet waar we naartoe zitten of...
3: Ik zou geen idee hebben, Eddy. Echt niet.
4: Ik weet het. Ik ken je. Dat is ook al het voordeel, hè. Maar luistert. In de tijd moesten we voor de verzameling Hits 73 of de Miamigo Hits, moesten we bepaalde liedjes zingen voor op de plaat, maar het mocht niet gezongen zijn door de originele artiest. We werkten wel voor Paul Severs, maar de liedjes die uitkwamen, ja, die waren in een coverversie feitelijk. En dan, ja, kozen we voor verschillende uitvoerders, al naar gelang het stemtimbre of wat ze konden of niet zingen. Ik zong meestal de crooner liedjes. Maar dit liedje bijvoorbeeld wat we gaan beluisteren, dat is typisch een liedje van Paul Severs. Eigenlijk niet zo direct mijn stijl, maar het is een meezinger, een plezante meezinger. En we hebben dat samen met het koortje van de Criminals ook opgenomen. En dat klonk lekker vet, lekker gezellig. En we moesten er natuurlijk weer een naam voor vinden. En het lag een beetje voor de hand. De Vrolijke Broertjes, dat was het... Het alter ego feitelijk, hè?
3: Het alter ego van de Vrolijke Broertjes die eigenlijk naar de dames van Licht en Zeden op zoek gingen in de haven.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
2: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
1: Tot 10 jaar?
2: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
1: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
0: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot 8000 euro op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.
3: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
4: Vanmiddag vallen er eerst nog een aantal buien. Verspreide buien. En die kunnen best wel fel zijn. Er is zelfs kans op een lokale donderklap. Het is niet gezegd dat dat gaat gebeuren, maar het kan wel. Bij temperaturen die rond maximale waarden van een graad of 20 zitten. Al moet nu wel gezegd worden dat als de zon doorbreekt, en van later vanmiddag is dat zeker zo, dat dat direct wel iets meer kan zijn. En bovendien, ja, het zijn ook wel prikwaarden natuurlijk, dus het gaat ook niet de hele tijd zo zijn. Als het regent of er vallen buien, dan zitten we uiteraard iets lager qua temperatuur. Ook de zuidwestelijke wind spant aan. Zeker aan de kust kan die vrij krachtig worden. En later vanmiddag komen er dan ook weer meer en bredere opklaringen. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
5: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.
6: Op 6 en 7 juni brengt Swingtime Society onder leiding van Erik Verhagen het jaarlijks dubbelconcert in de Magdalenazaal in Sint-Andriesbrugge. Na hun schitterend 60-jarig jubileumconcert brengt de Brugse Big Band dit jaar een eerbetoon aan een absolute grootheid uit de Big Band wereld. Sammy Nestico, de meester van de swing. Een arrangeur die als geen ander wist hoe hij een voltallig orkest kon laten ademen, fluisteren en vlammen. Maar ook de vocalisten van Swingtime Society zijn er weer bij. Crooner Chris Sant en fluitiste, saxofoniste en zangeres Inge Stassen zullen u in hemelse sferen brengen. Een avond vol swing, samba en mambo en dus nog zo'n onvergetelijk live optreden van de Brugse Big Band. 6 en 7 juni. Kaarten bij In en Uit via bigbandsts@gmail.com of kijk op www.ticketsbrugge.be.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 3 uur.

0: Het vliegverkeer in ons land ligt deze middag helemaal stil. Luchtverkeersleiders van Sky staken opnieuw sinds 2 uur. De actie duurt nog tot 9 uur vanavond. Zaventem vraagt reizigers om niet naar de luchthaven te komen. De actievoerders protesteren tegen een nieuw digitaal controlecentrum in Namen, waardoor er jobs zouden verdwijnen bij Sky's. In Buggenhout heeft een buschauffeur opnieuw een gesloten overweg genegeerd en is door het rode licht gereden. Het incident gebeurde 3 dagen na dodelijke busdrama op exact dezelfde plek. Dat blijkt uit een e-mail die het busbedrijf naar de chauffeur stuurde om de chauffeur op de vingers te tikken. Het gaat ook om dezelfde busmaatschappij als degene die bij het ongeval betrokken was, Tros Beijaard. Ooggetuigen zagen de overtreding gebeuren en melden dat aan het busbedrijf. Bij het ongeval vorige week kwamen 4 mensen om. De buschauffeur, de begeleidster en 2 kinderen. In Middelkerke aan de kust is vanmorgen een meisje van 2 verdronken. Het kind was 's ochtends vroeg weggeglipt uit het huis van haar oma. Even verderop belandde het meisje dan in een beek. Hulp van de politie en de brandweer kon niet meer baten. Er loopt een onderzoek van het parket. De bestuurder die gisteravond 20 rijdende auto's en een motorrijder aanreed op de E34 tussen Zelzate en Maldegem had te veel gedronken. Zijn speekseltest voor drugs was negatief. Het gaat om een Poolse man van 40. Hij reed met een bestelwagen en richtte niet alleen veel schade aan, 2 mensen zijn ook met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Voormalig Belgisch bondscoach Domenico Tedesco wordt de nieuwe trainer van FC Bologna. De Italiaanse eerste klasser heeft zijn komst bekendgemaakt. Tedesco tekent een contract tot eind juni 2028 met een optie op een extra jaar. Eind april werd Tedesco ontslagen bij de Turkse club Fenerbahçe. Vandaag is het wisselend tot zwaar bewolkt met soms intense regen of onweersbuien. Het is maximaal 22 graden. Ook de komende dagen blijft het wisselvallig met geregeld buien. De temperaturen dalen tegen vrijdag tot hooguit 17 graden.
1: Nieuws uit je regio.
2: In Middelkerke is deze ochtend een meisje van 2 verdronken nadat ze even aan de aandacht ontsnapte van de oma die op het meisje paste. Ze glipte naar buiten, vermoedelijk toen de oma en haar tienerzus nog sliepen en belandde zo wat verderop in een beek. De hulp van de politie en de brandweer kwam helaas te laat. In Knokke-Heist zijn zondagavond 2 zware gewonden gevallen bij een incident in de Sebastiaan Nachtehalenstraat. Op videobeelden is te zien hoe een man op de stoep ligt en bijstand krijgt van medische hulpverleners en agenten. Waarom hij die bijstand nodig had, is niet duidelijk. Maar plots valt er een 2e man van een balkon op de 1e verdieping naar beneden. Hoe dat kon gebeuren, is op de beelden niet echt duidelijk te zien. Wel is op de beelden te zien dat de agenten hun aandacht richten op de 2e man, die tegen de grond werken en in bedwang houden. Beide mannen werden zwaar gewond, maar niet in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. De precieze omstandigheden van het incident worden nog onderzocht. In Ardooien gaat het groenteverwerkend bedrijf Ardo 27 banen schrappen. De werknemers van het bedrijf kregen het nieuws vrijdag te horen op een bijzondere ondernemingsraad. Het bedrijf wil naar eigen zeggen efficiënter kunnen werken om concurrentieel te blijven in een veranderende markt. En de brandweer moest gisteren namiddag aardappelen opruimen in de Pilkemseweg in Boezingen bij Ieper. Ze lagen verspreid over een afstand van zo'n 100 meter tussen de Poezelstraat en de Sint-Crispijnstraat. Het incident zorgde voor heel wat verkeershinder. Wie de aardappelen er verloor, is niet duidelijk.
1: De VBRO Matinee Show is er nu ook in Wiezen. Op maandagmiddag 22 juni in feestzaal Kletterhof aan de Schrovenstraat 41 in Wiezen-Labeke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En je kan er trouwens ook vooraf iets eten. Er zijn optredens van gastheer Freek van Rooij. Houston.

inschrijven voor deze matinee show op info@vbro.be. Bel 0471 82 52 62 of 0479 369 994. 22 juni in het Kletterhof in Wiezen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.

0: bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z, in alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels, de specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels, ook open op zondag.
1: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: Vanmiddag vallen er eerst nog een aantal buien. Verspreide buien, en die kunnen best wel fel zijn. Er is zelfs kans op een lokale donderklap. Het is niet gezegd dat dat gaat gebeuren, maar het kan wel. Bij temperaturen die rond maximale waarden van een graad of 20 zitten. Al moet nu wel gezegd worden dat als de zon doorbreekt, en van later vanmiddag is dat zeker zo, dat dat direct wel iets meer kan zijn. En bovendien, ja, het zijn ook wel prikwaarden natuurlijk. Dus het gaat ook niet de hele tijd zo zijn. Als het regent of er vallen buien, dan zitten we uiteraard iets lager qua temperatuur. Ook de zuidwestelijke wind spant aan. Zeker aan de kust kan die vrij krachtig worden. En later vanmiddag komen er dan ook weer meer en bredere opklaringen. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.
4: Dinner en music. Dat wordt een heerlijk unieke avond met crooner Michael Heaven. Vrijdag 12 juni in restaurant De Retro in Aalter. Een heerlijk drie gangen menu en prachtige sfeervolle muziek. Om te beginnen parelend aperitief met hapjes en bijschenken. Dan Noordzeetong en rivierkreeft. Chablis roomsausje en groente brunoise. Vervolgens supreme van hoevenkipfilet. Estragon roomsaus met Iberische chorizo en champignon. Geserveerd met warme seizoensgroentjes en croquettes. Als dessert volgt dan nog ijsgekoeld roomijs, kalebout chocolade. En natuurlijk

0: Je beleeft het mee voor €65 per persoon met aangepaste wijnen, water, frisdrank en lichte bieren inbegrepen tijdens de maaltijd.
1: Reserveer op 0477-164-802.
0: Of retro.aalter@gmail.com. Kijk voor alle info op www.deretro.be.
2: Dit is VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 4 uur.

0: Het vliegverkeer in ons land ligt deze middag helemaal stil. Luchtverkeersleiders van Sky staken opnieuw sinds 2 uur. De actie duurt nog tot 9 uur vanavond. Zaventem vraagt reizigers om niet naar de luchthaven te komen. De actievoerders protesteren tegen een nieuw digitaal controlecentrum in Namen, waardoor er jobs zouden verdwijnen bij Sky's. In Buggenhout heeft een buschauffeur opnieuw een gesloten overweg genegeerd en is door het rode licht gereden. Het incident gebeurde 3 dagen na dodelijke busdrama op exact dezelfde plek. Dat blijkt uit een e-mail die het busbedrijf naar de chauffeur stuurde om de chauffeur op de vingers te tikken. Het gaat ook om dezelfde busmaatschappij als degene die bij het ongeval betrokken was, Tros Beijaard. Ooggetuigen zagen de overtreding gebeuren en melden dat aan het busbedrijf. Bij het ongeval vorige week kwamen 4 mensen om. De buschauffeur, de begeleidster en 2 kinderen. In Middelkerke aan de kust is vanmorgen een meisje van 2 verdronken. Het kind was 's ochtends vroeg weggeglipt uit het huis van haar oma. Even verderop belandde het meisje dan in een beek. Hulp van de politie en de brandweer kon niet meer baten. Er loopt een onderzoek van het parket. De bestuurder die gisteravond 20 rijdende auto's en een motorrijder aanreed op de E34 tussen Zelzaten en Maldegem had te veel gedronken. Zijn speekseltest voor drugs was negatief. Het gaat om een Poolse man van 40. Hij reed met een bestelwagen en richtte niet alleen veel schade aan, 2 mensen zijn ook met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Voormalig Belgisch bondscoach Domenico Tedesco wordt de nieuwe trainer van FC Bologna. De Italiaanse eerste klasser heeft zijn komst bekendgemaakt. Tedesco tekent een contract tot eind juni 2028 met een optie op een extra jaar. Eind april werd Tedesco ontslagen bij de Turkse club Fenerbahçe. Vandaag is het wisselend tot zwaar bewolkt met soms intense regen of onweersbuien. Het is maximaal 22 graden. Ook de komende dagen blijft het wisselvallig met geregeld buien. De temperaturen dalen tegen vrijdag tot hooguit 17 graden.
1: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
2: Het is voor buste congé.
1: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
2: Miljaar!
1: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog 0475 55 68 01.

Als het om de liefde gaat, Sandra Remer samen met Andres kreeg je hier bij ons bij VBRO als opener voor een nieuwe avondspits en nieuwe VBRO's Welkom Thuis. Jij bent bijzonder welkom op deze dinsdag, de 2e van juni.

Gezellige radio in het Nederlands, want wij luisteren Nederlandstalig hier bij VBRO op FM 107.3. Over West-Vlaanderen op DAB+. En via de app en de stream kan het eigenlijk overal waar je internet hebt. Via vbro.be natuurlijk. Oprichting 16:30, zometeen een weerupdate met Geert Nasus. Maar eerst nog muziek uit onze snelle 10. En vandaag is dat met Chris Relhof en deze Helena.

VBRO presenteren we een uniek jubileumconcert. Peter Lockett en The Magical Shadows. Zaterdagavond 20 juni in Cultureel Centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets bij In en Uit op het Zand in Brugge op 050 44 30 60 of online via ticketsbrugge.be. Peter Lockett en The Magical Shadows wordt mede mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar, Cambrelin Ramen en Deuren, Café Normandie bij Sandra in Sint-Pieters, Bartam.be, reinigen en herstellingen van dakgoten en de Brugse Radio VWRO. Op 6 en 7 juni brengt Swingtime Society onder leiding van Erik Verhagen het jaarlijks dubbelconcert in de Magdalenazaal in Sint-Andriesbrugge. Na hun schitterend 60-jarig jubileumconcert brengt de Brugse Big Band dit jaar een eerbetoon aan een absolute grootheid uit de Big Band-wereld. Sammy Nestico, de meester van de swing. Een arrangeur die als geen ander wist hoe hij een voltallig orkest kon laten ademen, fluisteren en vlammen. Maar ook de vocalisten van Swingtime Society zijn er weer bij. Crooner Chris Sant en fluitiste, saxofoniste en zangeres Inge Stassen zullen u in hemelse sferen brengen. Een avond vol swing, samba en mambo en dus nog zo'n onvergetelijk live optreden van de Brugse Big Band. 6 en 7 juni. Kaarten bij In en Uit via bigbandsts@gmail.com

0: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: We krijgen vanavond en vannacht nog steeds kans op een plaatselijke bui. Zeker niet overal, maar er kan er hier en daar nog wel eentje opduiken. Of eens wat verspreide lichte regen zou ook kunnen. Bij zachte minima nog steeds. Iets minder uitgesproken dan de vorige nachten. Maar een graad of 13 blijven we zeker minimaal halen. Dus ja, het wordt ook een stukje rustiger. De wind neemt af, blijft in de zuidwestelijke richting zitten. Helemaal verdwijnen zal die niet doen. Maar er is duidelijk een pak minder wind dan dat er overdag was. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.
3: Slenteren, sleuren met zakken, winkel in, winkel uit, over de kop lopen. Shoppen in de stad. Ik heb echt hardwinds, echt waar.
4: Al die stress, nergens voor nodig. Ik heb het gevonden.
3: Ah ja?
4: Yo Fashion, in Westkamp. Chique winkel, hè.
3: Mo.
4: En schone merken. Meijer, Armani, Zilton, Hugo Boss.
3: Allee, meen je dat?
4: Sportief klassiek, kostuums op maat. Vooral geleen.
3: Allee.
4: En met parkingen. Dus geen sleur meer met zakken.
3: Yo Fashion, zeg je?
4: Jeps.
3: Ah ja, ik zie het hier. In de Kortrijkse straat in Oostkamp. Ah, maar ze zijn de zondag voor mij ook open. Ik zeg wel even.
4: Nou waar.
3: Nou, Yo Fashion, hè?
4: Voorzicht op de baan, hè, matje.
5: Yo Fashion. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid.
6: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
7: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
6: Tot 10 jaar?
7: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
6: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
5: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.
8: Dit is VBRO.

Met gesloten ogen, Laura Lynn bezingt het alvast met haar nieuwste single. En met gesloten ogen zitten we niet achter onze mengtafel. Dat zou een beetje moeilijk zijn hier om alle schermpjes te lezen en de nodige knopjes te bedienen. Dus we houden ze open en we gaan richting muziek van Mieke en Bandit.

Appie, sappie. Het is allemaal een makkie voor Mart Hoogkamer en Billy Dans natuurlijk. En met deze single hadden we ze alvast nog even in onze dinsdagse Welkom Thuis. We trekken op richting 5 uur. Zometeen heel even ruimte maken voor onze nieuwsdienst. En dan ben ik er terug met nog een uurtje bijzonder fijne avondplaatjes in deze dinsdagse Welkom Thuis.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 5 uur.

0: Het vliegverkeer in ons land ligt deze middag helemaal stil. Luchtverkeersleiders van Sky staken opnieuw sinds 2 uur. De actie duurt nog tot 9 uur vanavond. Zaventem vraagt reizigers om niet naar de luchthaven te komen. De actievoerders protesteren tegen een nieuw digitaal controlecentrum in Namen, waardoor er jobs zouden verdwijnen bij Sky's. In Buggenhout heeft een buschauffeur opnieuw een gesloten overweg genegeerd en is door het rode licht gereden. Het incident gebeurde 3 dagen na dodelijke busdrama op exact dezelfde plek. Dat blijkt uit een e-mail die het busbedrijf naar de chauffeur stuurde om de chauffeur op de vingers te tikken. Het gaat ook om dezelfde busmaatschappij als degene die bij het ongeval betrokken was, Tros Beijaard. Ooggetuigen zagen de overtreding gebeuren en melden dat aan het busbedrijf. Bij het ongeval vorige week kwamen 4 mensen om. De buschauffeur, de begeleidster en 2 kinderen. In Middelkerken aan de kust is vanmorgen een meisje van 2 verdronken. Het kind was 's ochtends vroeg weggeglipt uit het huis van haar oma. Even verderop belandde het meisje dan in een beek. Hulp van de politie en de brandweer kon niet meer baten. Er loopt een onderzoek van het parket. De bestuurder die gisteravond 20 rijdende auto's en een motorrijder aanreed op de E34 tussen Zelzate en Maldegem had te veel gedronken. Zijn speekseltest voor drugs was negatief. Het gaat om een Poolse man van 40. Hij reed met een bestelwagen en richtte niet alleen veel schade aan, 2 mensen zijn ook met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Voormalig Belgisch bondscoach Domenico Tedesco wordt de nieuwe trainer van FC Bologna. De Italiaanse eerste klasser heeft zijn komst bekendgemaakt. Tedesco tekent een contract tot eind juni 2028 met een optie op een extra jaar. Eind april werd Tedesco ontslagen bij de Turkse club Fenerbahçe. Vandaag is het wisselend tot zwaar bewolkt met soms intense regen of onweersbuien. Het is maximaal 22 graden. Ook de komende dagen blijft het wisselvallig met geregeld buien. De temperaturen dalen tegen vrijdag tot hooguit 17 graden.
1: Nieuws uit je regio.
2: De voormalige Sint-Willibrordkerk en het parochiaal ontmoetingscentrum in Sint-Andries krijgen een nieuwe toekomst als onderdeel van de campus van basisschool De Zesprong en het Onze Lieve Vrouw Instituut. Het Brugse stadsbestuur heeft daarvoor een omgevingsvergunning verleend. De scholen kochten de gebouwen enkele jaren geleden aan en gebruiken de site vandaag al gedeeltelijk. De voormalige kerk wordt omgevormd tot een moderne, multifunctionele sporthal die opgesplitst kan worden in 2 ruimtes. Daarna Naast komt er een auditorium met tribune voor schoolactiviteiten en bijeenkomsten. De karakteristieke gevels van het kerkgebouw blijven behouden, terwijl het dak en de vloer energetisch worden vernieuwd. Ook het voormalige parochiaal centrum krijgt een nieuwe bestemming met extra klaslokalen en een grondige renovatie. De stad Brugge heeft dinsdag een extra ophaalronde georganiseerd na de verwarring, een dag eerder. In het stadscentrum werden maandag 10 restafvalzakken buiten gezet, hoewel de ophaling van de restafval sinds 1 juni nog slechts om de 2 weken gebeurt. Daardoor bleven in verschillende straten gele en groene vuilniszakken achter. Stad Brugge en afval intercommunale IVBO hadden daarom beslist om uitzonderlijk een extra ophaalronde te organiseren om de foutieve aangeboden zakken alsnog op te halen. Burgemeester Dirk de Vouw toont begrip voor de situatie en wijst erop dat veranderingen tijd vragen. Volgens hem speelt ook het gedrag van buren een rol. Wanneer 1 iemand een vuilniszak buiten zet, volgen anderen vaak dat voorbeeld. De stad zal daarom extra communiceren over de nieuwe afvalregeling. In Sint-Andries zijn de werkzaamheden gestart voor de grondige heraanleg van de Abdijbekenstraat en de omliggende straten. De rijweg en de volledige riolering worden vernieuwd. Een belangrijk onderdeel is de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel, zodat regen- en afvalwater apart worden afgevoerd. Er komen ook infiltratiezones om regenwater lokaal in de bodem te laten dringen. Het straatbeeld krijgt een volledige make-over met de nieuwe asfaltweg, klinkervoetpaden, kruispunten in okerkleurig beton en parkeerstroken in grasbetontegels. De wijk wordt verder vergroend met nieuwe groenzones en 9 extra bomen. De werken verlopen in 3 fasen en duren tot het voorjaar van 2027. Tijdens de werken geldt een omleiding via de Torhoutse Steenweg en omliggende straten. Stad Brugge investeert 2,17 miljoen euro in het project. Aan de Canadakaai in Zeebrugge is maandagnamiddag een busje met havenarbeiders enkele meters naar beneden gevallen van op een autoboot. Het voertuig zakte rond 15 uur door een verdieping terwijl het achteruit reed. Daarbij raakten twee mensen gewond. De mug en twee ambulances kwamen ter plaatse. De slachtoffers zijn naar twee verschillende ziekenhuizen overgebracht, maar verkeren niet in levensgevaar. De scheepvaartpolitie onderzoekt hoe het ongeval precies kon gebeuren. En dan nog dit. In Brugge staat er een eerste waterpraatpaal. Dat is een innovatieve installatie die kinderen en volwassenen in gesprek laten gaan met het water. De paal maakt deel uit van het Europese project Waterwijs en werd voor het eerst getest tijdens workshops met leerlingen van verschillende Brugse scholen. Na het nemen van watermonsters en het onderzoeken van de waterkwaliteit konden de kinderen vragen stellen aan de paal, variërend van speelse vragen zoals mag ik met jou zwemmen, tot bezorgde vragen over het welzijn van het water. De AI-gestuurde installatie vertaalt wetenschappelijke gegevens over onder meer zuurstofgehalte, nitrietwaarde en waterleven naar begrijpelijke antwoorden voor kinderen tussen 10 en 12 jaar. De technologie werd ontwikkeld om zelfstandig buiten te functioneren en kan minstens 5 uur autonoom werken. Stad Brugge wil de waterpraatpaal de komende jaren verder inzetten om gesprekken over water, klimaat en leefbaarheid te stimuleren.
1: Comedy Colisée Live. Een golf aan grappen overspoelt Blankenbergen. Elke eerste vrijdag van de maand stand-up comedy in het Colisée Theater. Lach mee met Henk Rijkaard, Johan Terijn en Bert Kruismans. Tickets via www.wpevents.be.

VBRO op een doordeweekse dinsdag. En alweer die klok van 5 voorbij. Dat betekent dat we vertrokken zijn in het tweede deel van onze dinsdagse Welkom Thuis. Nog een uurtje bijzonder fijne avondplaatjes in deze avondspits. Hier en daar een klassieker. We duiken ook terug in het anderstalig archief van VBRO. En dat doen we met de single uit de 70's naar het einde van dit uur. Maar ook de hits van vandaag en van even geleden zijn dus uiteraard ook weer meer dan welkom. En eentje die daar wel in thuis hoort is ook deze Henny natuurlijk. Met seks, mannen en geld. Ik heb

0: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: We krijgen vanavond en vannacht nog steeds kans op een plaatselijke bui. Zeker niet overal, maar er kan er hier en daar nog wel eentje opduiken. Of eens wat verspreide lichte regen zou ook kunnen. Bij zachte minima nog steeds iets minder uitgesproken dan de vorige nachten. Maar een graad of 13 blijven we zeker minimaal halen. Dus ja, het wordt ook een stukje rustiger. De wind neemt af, blijft in de zuidwestelijke richting zitten. Helemaal verdwijnen zal die niet doen. Maar er is duidelijk een pak minder wind dan dat er overdag was. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

0: Van maandag tot vrijdag, de WBRO Ontbijtshow. Geen drukke, nerveuze ochtendshow, maar wel een gezellig wakker ontbijt. Om het half uur morgennieuws, het weerbericht voor de regio en vooral veel leuke muziek. Iedere werkdag van 7 tot 9 met Frederik Thomas, hier bij de WBRO.
1: De WBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 9 juni in Salon Stervelde aan de Eerenegemse straat in Aardrijke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En natuurlijk weer met gastvrouw Suzy Marel.
2: Jij, alleen, mijn rots in de branding.
1: Axel Lane, André Lukowski. Kurt Krabbe en ook nog Michael Heaven. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be
3: of bel 0471 82 52 62 of 050 200402.
1: Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
4: Het vliegverkeer in ons land ligt deze middag helemaal stil. Luchtverkeersleiders van Sky staken opnieuw sinds 2 uur. De actie duurt nog tot 9 uur vanavond. Zaventem vraagt reizigers om niet naar de luchthaven te komen. De actievoerders protesteren tegen een nieuw digitaal controlecentrum in Namen, waardoor er jobs zouden verdwijnen bij Sky's. In Buggenhout heeft een buschauffeur opnieuw een gesloten overweg genegeerd en is door het rode licht gereden. Het incident gebeurde 3 dagen na dodelijke busdrama op exact dezelfde plek. Dat blijkt uit een e-mail die het busbedrijf naar de chauffeur stuurde om de chauffeur op de vingers te tikken. Het gaat ook om dezelfde busmaatschappij als degene die bij het ongeval betrokken was, Tros Beijaard. Ooggetuigen zagen de overtreding gebeuren en melden dat aan het busbedrijf. Bij het ongeval vorige week kwamen 4 mensen om. De buschauffeur, de begeleidster en 2 kinderen. In Middelkerke aan de kust is vanmorgen een meisje van 2 verdronken. Het kind was 's ochtends vroeg weggeglipt uit het huis van haar oma. Even verderop belandde het meisje dan in een beek. Hulp van de politie en de brandweer kon niet meer baten. Er loopt een onderzoek van het parket. De bestuurder die gisteravond 20 rijdende auto's en een motorrijder aanreed op de E34 tussen Zelzate en Maldegem had te veel gedronken. Zijn speekseltest voor drugs was negatief. Het gaat om een Poolse man van 40. Hij reed met een bestelwagen en richtte niet alleen veel schade aan, 2 mensen zijn ook met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Voormalig Belgisch bondscoach Domenico Tedesco wordt de nieuwe trainer van FC Bologna. De Italiaanse eerste klasser heeft zijn komst bekendgemaakt. Tedesco tekent een contract tot eind juni 2028 met een optie op een extra jaar. Eind april werd Tedesco ontslagen bij de Turkse club Fenerbahçe. Vandaag is het wisselend tot zwaar bewolkt met soms intense regen of onweersbuien. Het is maximaal 22 graden. Ook de komende dagen blijft het wisselvallig met geregeld buien. De temperaturen dalen tegen vrijdag tot hooguit 17 graden.
1: Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assebroek. Goed nieuws, momenteel loopt er een interessante promotie voor elke nieuwe resident. Residentie Berkenhof. Voel je thuis. Elke dag opnieuw.
0: Dit is VBRO.

VBRO, geen onze dinsdagse avondspits. Wij luisteren gezellig Nederlandstalig, dat doen we nog steeds, 24 uur per dag. En met hier en daar ook een fijne klassieker, zoals eerder gesteld. En onze volgende is er zo eentje. We blikken heel graag terug naar 1995, naar toch wel wat gloriejaren voor een zangeres die we dan plots heel snel hebben moeten afgeven in een toch wel zeer spijtige zaak. Maar goed, dat terzijde, we gaan daar niet over uitweiden. Vooral richting de muziek van Jasmin dus. En ik tover jou.

0: Clap your hands and stamp your feet. Dat is natuurlijk de muziek van Bonnie Sinclair. Helemaal terug uit 1973. Deze fijne klassieker om deze dinsdagse welkom thuis weer helemaal netjes af te ronden. Geert Naastens krijgt van mij weer het laatste woord. Onze weerman blikt voor jullie nog even vooruit. Naar morgen en de komende dagen.
1: De komende dagen blijft het wisselvallig. Nog tot en met het eind van de week trekken er storingen door. Nu moet wel gezegd dat dat een groot woord is. Want op heel veel dagen of heel veel momenten is het gewoon droog. Het is zeker niet de hele tijd regenachtig. Er zijn perioden dat er buien vallen of wat regen, maar die blijven echt wel beperkt. Woensdag bijvoorbeeld, grotendeels droog. Een bui kan. Later in de middag en naar de avond toe neemt de kans op wat regen toe. En ook donderdag, vrijdag is dat het geval met eens wat regen of een bui, maar zeker niet de hele tijd. De maxima blijven ergens rond of vooraan de 20 graden zitten. En van tijd tot tijd is er redelijk wat wind. Naar het weekend toe zou het stabieler en rustiger kunnen worden. Dit is Geert Naastens voor de VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 6 uur.

0: Het blijft onduidelijk hoe lang het luchtverkeer in ons land nog stil ligt. Volgens Brussels Airport zouden de luchtverkeersleiders na 19 uur het werk weer hervatten. De impact van de actie is groot. Zowel in Zaventem als Charleroi zijn al sinds 14 uur vanmiddag geen vliegbewegingen meer mogelijk. De actie bij luchtverkeersleider Skies heeft te maken met onvrede over werkroosters en over de arbeidsomstandigheden in het commandocentrum in Namen. Ook de voorbije nacht en ochtend was er al actie gevoerd. Ook de laatste nog opgepakte geweldpleger van het incident op de kusttram in De Haan vorige week is nu terug op vrije voeten. De raadkamer in Brugge heeft hem vrijgelaten onder voorwaarden en het parket gaat niet in beroep. Het gaat om een Noord-Afrikaanse jongere van 19 uit Brussel. De andere drie waren al eerder vrij onder voorwaarden. Het viertal deelde slagen en stampen uit aan twee politieagenten en vijf medewerkers van de lijn omdat hij hen wilde controleren. De jongeren hadden geen van alle een geldig vervoersbewijs. Bij het bedrijf Plasman in Gent, een belangrijke toeleverancier voor de naburige Volvo-fabriek, hebben de 350 arbeiders het werk neergelegd. Het personeel wilde uiterlijk vandaag duidelijkheid over toekomstige contracten. Nu er geen zicht is op nieuwe opdrachten voor Volvo Cars, willen de bonden snel overleg met de directie over de toekomst van het personeel en een sociaal plan. De staking zou de productie bij Volvo al gauw in de problemen kunnen brengen. De Nederlandse Anna van der Breggen heeft de klimtijdrit in de Giro Donne gewonnen. De meervoudig wereldkampioene zette een sublieme chrono neer. Van der Breggen is 36. Het is nog maar haar derde zege sinds haar comeback in het peloton 2 jaar geleden. Ze neemt ook de roze leiderstrui over van de Italiaanse Elisa Balsamo, die de eerste 3 dagen telkens de rit won, maar vandaag 9 minuten verloor. De historische vete tussen Aalst en Dendermonde is officieel erkend als immaterieel cultureel erfgoed. Het satirisch broederschap De Drakenieren nam daarvoor het initiatief. De rivaliteit tussen beide steden stamt al uit de middeleeuwen. Volgens Aalsters burgemeester Dazen bevat het conflict geen haat of agressie. De steden gaan de erkenning nu gebruiken voor een gezamenlijk toeristisch aanbod. Nog de hele namiddag en avond is er kans op hevige regen die gepaard kan gaan met onweer en felle windstoten. Vannacht eerst droger, maar daarna opnieuw kans op neerslag en dan tot 14 graden.
1: Nieuws uit je regio.
0: De voormalige Sint-Willibrordkerk en het parochiaal ontmoetingscentrum in Sint-Andries krijgen een nieuwe toekomst als onderdeel van de campus van basisschool De Zesprong en het Onze Lieve Vrouw Instituut. Het Brugse stadsbestuur heeft daarvoor een omgevingsvergunning verleend. De scholen kochten de gebouwen enkele jaren geleden aan en gebruiken de site vandaag al gedeeltelijk. De voormalige kerk wordt omgevormd tot een moderne multifunctionele sporthal die opgesplitst kan worden in 2 ruimtes. Daarna komt er een auditorium met tribune voor schoolactiviteiten en bijeenkomsten. De karakteristieke gevels van het kerkgebouw blijven behouden, terwijl het dak en de vloer energetisch worden vernieuwd. Ook het voormalige parochiaal centrum krijgt een nieuwe bestemming met extra klaslokalen en een grondige renovatie. De stad Brugge heeft dinsdag een extra ophaalronde georganiseerd na de verwarring, een dag eerder. In het stadscentrum werden maandag tientallen restafvalzakken buiten gezet, hoewel de ophaling van de restafval sinds 1 juni nog slechts om de 2 weken gebeurt. Daardoor bleven in verschillende straten gele en groene vuilniszakken achter. Stad Brugge en afval intercommunale IVBO hadden daarom beslist om uitzonderlijk een extra ophaalronde te organiseren om de foutieve aangeboden zakken alsnog op te halen. Burgemeester Dirk de Vouw toont begrip voor de situatie en wijst erop dat veranderingen tijd vragen. Volgens hem speelt ook het gedrag van buren een rol. Wanneer 1 iemand een vuilniszak buiten zet, volgen anderen vaak dat voorbeeld. De stad zal daarom extra communiceren over de nieuwe afvalregeling. In Sint-Andries zijn de werkzaamheden gestart voor de grondige heraanleg van de Abdijbekenstraat en de omliggende straten. De rijweg en de volledige riolering worden vernieuwd. Een belangrijk onderdeel is de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel, zodat regen- en afvalwater apart worden afgevoerd. Er komen ook infiltratiezones om regenwater lokaal in de bodem te laten dringen. Het straatbeeld krijgt een volledige make-over met de nieuwe asfaltweg, klinkervoetpaden, kruispunten in oog. donkerkleurig beton en parkeerstroken in grasbetontegels. De wijk wordt verder vergroend met nieuwe groenzones en 9 extra bomen. De werken verlopen in 3 fasen en duren tot het voorjaar van 2027. Tijdens de werken geldt een omleiding via de Torhoutse Steenweg en omliggende straten. Stad Brugge investeert 2,7 miljoen euro in het project. Aan de Canadakaai in Zeebrugge is maandagnamiddag een busje met havenarbeiders enkele meters naar beneden gevallen van op een autoboot. Het voertuig zakte rond 15 uur door een verdieping terwijl het achteruit reed. Daarbij raakten 2 mensen gewond. De MUG en 2 ambulances kwamen ter plaatse. De slachtoffers zijn naar 2 verschillende ziekenhuizen overgebracht, maar verkeren niet in levensgevaar. De scheepvaartpolitie onderzoekt hoe het ongeval precies kon gebeuren. En dan nog dit. In Brugge staat er een eerste waterpraatpaal. Dat is een innovatieve installatie die kinderen en volwassenen in gesprek laten gaan met het water. De paal maakt deel uit van het Europese project Waterwijs en werd voor het eerst getest tijdens workshops met leerlingen van verschillende Brugse scholen. Na het nemen van watermonsters en het onderzoeken van de waterkwaliteit konden de kinderen vragen stellen aan de paal, variërend van speelse vragen zoals mag ik met jou zwemmen, tot bezorgde vragen over het welzijn van het water. De AI-gestuurde installatie vertaalt wetenschappelijke gegevens over onder meer zuurstofgehalte, nitrietwaarde en waterleven naar begrijpelijke antwoorden voor kinderen tussen 10 en 12 jaar. De technologie werd ontwikkeld om zelfstandig buiten te functioneren en kan minstens 5 uur autonoom werken. Stad Brugge wil de waterpraatpaal de komende jaren verder inzetten om gesprekken over water, klimaat en leefbaarheid te stimuleren.
2: Na, na, na, na. Het nieuws van West-Vlaanderen. Dat is altijd voor iedereen gratis en onbeperkt lezen. 100% objectieve en vooral zoveel mogelijk positieve nieuwtjes. De burgerlijke stand uit je gemeente, lifestyle, tv en sportnieuws. Kortom, alles wat er gebeurt in je regio. Ieder weekend is er ook een gratis lezerswedstrijd waaraan je gratis kan meedoen. Eén klik op www.hetnieuwsvanwestvlaanderen.be en je bent steeds mee.
3: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
4: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
3: Tot 10 jaar?
4: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
3: Hey, maar nu heb je echt mijn aandacht.
5: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot 8000 euro op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.

0: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: We krijgen vanavond en vannacht nog steeds kans op een plaatselijke bui. Zeker niet overal, maar er kan er hier en daar nog wel eentje opduiken. Of eens wat verspreiden lichte regen zou ook kunnen. Bij zachte minima nog steeds. Iets minder uitgesproken dan de vorige nachten. Maar een graad of 13 blijven we zeker minimaal halen. Dus ja, het wordt ook een stukje rustiger. De wind neemt af, blijft in de zuidwestelijke richting zitten. Helemaal verdwijnen zal die niet doen. Maar er is duidelijk een pak minder wind dan dat er overdag was. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

0: De VBRO Matinee Show is er nu ook in Wiezen. Op maandagmiddag 22 juni in feestzaal Kletterhof aan de Schrovenstraat 41 in Wiezen-Labeke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En je kan er trouwens ook vooraf iets eten. Er zijn optredens van gastheer Freek van Rooij.
1: Wat je ook maar wil, ik zal het geven.

0: inschrijven voor deze matinee-show op info@vbro.be. Bel 0471 82 52 62 of 0479 369 994. 22 juni in het Kletterhof in Wiezen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
1: Het blijft onduidelijk hoe lang het luchtverkeer in ons land nog stil ligt. Volgens Brussels Airport zouden de luchtverkeersleiders na 19 uur het werk weer hervatten. De impact van de actie is groot. Zowel in Zaventem als Charleroi zijn al sinds 14 uur vanmiddag geen vliegbewegingen meer mogelijk. De actie bij luchtverkeersleider Skies heeft te maken met onvrede over werkroosters en over de arbeidsomstandigheden in het commandocentrum in Namen. Ook de voorbije nacht en ochtend was er al actie gevoerd. Ook de laatste nog opgepakte geweldpleger van het incident op de kusttram in De Haan vorige week is nu terug op vrije voeten. De raadkamer in Brugge heeft hem vrijgelaten onder voorwaarden en het parket gaat niet in beroep. Het gaat om een Noord-Afrikaanse jongere van 19 uit Brussel. De andere drie waren al eerder vrij onder voorwaarden. Het viertal deelde slagen en stampen uit aan twee politieagenten en vijf medewerkers van de lijn omdat hij hen wilde controleren. De jongeren hadden geen van alle een geldig vervoersbewijs. Bij het bedrijf Plasman in Gent, een belangrijke toeleverancier voor de naburige Volvo-fabriek, hebben de 350 arbeiders het werk neergelegd. Het personeel wilde uiterlijk vandaag duidelijkheid over toekomstige contracten. Nu er geen zicht is op nieuwe opdrachten voor Volvo Cars, willen de bonden snel overleg met de directie over de toekomst van het personeel en een sociaal plan. De staking zou de productie bij Volvo al gauw in de problemen kunnen brengen. De Nederlandse Anna van der Breggen heeft de klimtijdrit in de Giro Donne gewonnen. De meervoudig wereldkampioene zette een sublieme chrono neer. Van der Breggen is 36. Het is nog maar haar derde zege sinds haar comeback in het peloton 2 jaar geleden. Ze neemt ook de roze leiderstrui over van de Italiaanse Elisa Balsamo, die de eerste 3 dagen telkens de rit won, maar vandaag 9 minuten verloor. De historische vete tussen Aalst en Dendermonde is officieel erkend als immaterieel cultureel erfgoed. Het satirisch broederschap De Drakenieren nam daarvoor het initiatief. De rivaliteit tussen beide steden stamt al uit de middeleeuwen. Volgens Aalsters burgemeester Dazen bevat het conflict geen haat of agressie. De steden gaan de erkenning nu gebruiken voor een gezamenlijk toeristisch aanbod. Nog de hele namiddag en avond is er kans op hevige regen die gepaard kan gaan met onweer en felle windstoten. Vannacht eerst droger, maar daarna opnieuw kans op neerslag en dan tot 14 graden.
0: Na, na, na, na. Dinner and music. Dat wordt een heerlijk unieke avond met crooner Michael Heaven. Vrijdag 12 juni in restaurant De Retro in Aalter. Een heerlijk 3-gangen menu en prachtige sfeervolle muziek. Om te beginnen parelend aperitief met hapjes en bijschenken. Dan Noordzeetong en rivierkreeft. Chablis roomsausje en groente brunoise. Vervolgens supreme van hoevenkipfilet. Estragon roomsaus met Iberische chorizo en champignon. Geserveerd met warme seizoensgroentjes en kroketten. Als dessert volgt dan nog ijsgekoeld roomijs, kallebout chocolade. En natuurlijk de fantastische Michael Heaven.
2: Hou van me met heel je hart, laat ons samen dromen.
0: Je beleeft het mee voor €65 per persoon met aangepaste wijnen, water, frisdrank en lichte bieren inbegrepen tijdens de maaltijd.
3: Reserveer op 0477-164-802
0: of retro.aalter@gmail.com. Kijk voor alle info op www.deretro.be.

We zijn in een meer wisselvallige fase beland deze dagen. We zien op de weerkaarten een westelijke stroming met aanvoer vanaf de Atlantische Oceaan van lage drukgebieden die dichterbij komen met hun bijhorende storingen. Die storingen die zorgen voor veel wolken vandaag en perioden met regen of buien. Er kan meer neerslag vallen landinwaarts dan aan de kust, maar het is onduidelijk over hoeveel neerslag dat gaat. Ook wel met meer wind, die komt uit een zuidwestelijke richting. Vanavond, vannacht nog kans op een bui, maar we gaan daar niet in overdrijven, maar er kan zeker nog eentje voorkomen bij temperaturen die daar rond een graad of 13 gaan zitten, terwijl de wind afneemt. En ook voor de komende dagen is dat het weerbeeld. Woensdag lijkt het wel nog grotendeels droog te blijven overdag. Een bui is niet uit te sluiten bij temperaturen rond of vooraan de 20 graden. En dan krijgen we later op de dag een grotere kans op wat neerslag of buien. Maar ook zeker weer niet om heel erg overdreven veel neerslag te krijgen. Donderdag, vrijdag ook wisselvallig. Kans op een bui of wat regen, maar zeker geen hele dag. Maxima telkens vooraan de 20 graden. Naar het weekend toe zou het stabieler en droger worden, met misschien weer iets oplopende temperaturen daarbij en een kleinere kans op een bui. Al kun je er eentje hier of daar zeker niet volledig uitsluiten.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 7 uur.

0: Het blijft onduidelijk hoe lang het luchtverkeer in ons land nog stil ligt. Volgens Brussels Airport zouden de luchtverkeersleiders na 19 uur het werk weer hervatten. De impact van de actie is groot. Zowel in Zaventem als Charleroi zijn al sinds 14 uur vanmiddag geen vliegbewegingen meer mogelijk. De actie bij luchtverkeersleider Skies heeft te maken met onvrede over werkroosters en over de arbeidsomstandigheden in het commandocentrum in Namen. Ook de voorbije nacht en ochtend was er al actie gevoerd. Ook de laatste nog opgepakte geweldpleger van het incident op de kusttram in De Haan vorige week is nu terug op vrije voeten. De raadkamer in Brugge heeft hem vrijgelaten onder voorwaarden en het parket gaat niet in beroep. Het gaat om een Noord-Afrikaanse jongere van 19 uit Brussel. De andere drie waren al eerder vrij onder voorwaarden. Het viertal deelde slagen en stampen uit aan twee politieagenten en vijf medewerkers van de lijn omdat hij hen wilde controleren. De jongeren hadden geen van alle een geldig vervoersbewijs. Bij het bedrijf Plasman in Gent, een belangrijke toeleverancier voor de naburige Volvo-fabriek, hebben de 350 arbeiders het werk neergelegd. Het personeel wilde uiterlijk vandaag duidelijkheid over toekomstige contracten. Nu er geen zicht is op nieuwe opdrachten voor Volvo Cars, willen de bonden snel overleg met de directie over de toekomst van het personeel en een sociaal plan. De staking zou de productie bij Volvo al gauw in de problemen kunnen brengen. De Nederlandse Anna van der Breggen heeft de klimtijdrit in de Giro Donne gewonnen. De meervoudig wereldkampioene zette een sublieme chrono neer. Van der Breggen is 36. Het is nog maar haar derde zege sinds haar comeback in het peloton 2 jaar geleden. Ze neemt ook de roze leiderstrui over van de Italiaanse Elisa Balsamo, die de eerste 3 dagen telkens de rit won, maar vandaag 9 minuten verloor. De historische vete tussen Aalst en Dendermonde is officieel erkend als immaterieel cultureel erfgoed. Het satirisch broederschap De Drakenieren nam daarvoor het initiatief. De rivaliteit tussen beide steden stamt al uit de middeleeuwen. Volgens Aalsters burgemeester Dazen bevat het conflict geen haat of agressie. De steden gaan de erkenning nu gebruiken voor een gezamenlijk toeristisch aanbod. Nog de hele namiddag en avond is er kans op hevige regen die gepaard kan gaan met onweer en felle windstoten. Vannacht eerst droger, maar daarna opnieuw kans op neerslag en dan tot 14 graden.
1: Nieuws uit je regio.
0: De voormalige Sint-Willibrordkerk en het parochiaal ontmoetingscentrum in Sint-Andries krijgen een nieuwe toekomst als onderdeel van de campus van basisschool De Zesprong en het Onze Lieve Vrouw Instituut. Het Brugse stadsbestuur heeft daarvoor een omgevingsvergunning verleend. De scholen kochten de gebouwen enkele jaren geleden aan en gebruiken de site vandaag al gedeeltelijk. De voormalige kerk wordt omgevormd tot een moderne, multifunctionele sporthal die opgesplitst kan worden in 2 ruimtes. Daarnaast komt er een auditorium met tribune voor schoolactiviteiten en bijeenkomsten. De karakteristieke gevels van het kerkgebouw blijven behouden, terwijl het dak en de vloer energetisch worden vernieuwd. Ook het voormalige parochiaal centrum krijgt een nieuwe bestemming met extra klaslokalen en een grondige renovatie. De stad Brugge heeft dinsdag een extra ophaalronde georganiseerd na de verwarring, een dag eerder. In het stadscentrum werden maandag tientallen restafvalzakken buiten gezet, hoewel de ophaling van de restafval sinds 1 juni nog slechts om de 2 weken gebeurt. Daardoor bleven in verschillende straten gele en groene vuilniszakken achter. Stad Brugge en afval intercommunale IVBO hadden daarom beslist om uitzonderlijk een extra ophaalronde te organiseren om de foutief aangeboden zakken alsnog op te halen. Burgemeester Dirk de Vouw toont begrip voor de situatie en wijst erop dat veranderingen tijd vragen. Volgens hem speelt ook het gedrag van buren een rol. Wanneer 1 iemand een vuilniszak buiten zet, volgen anderen vaak dat voorbeeld. De stad zal daarom extra communiceren over de nieuwe afvalregeling. In Sint-Andries zijn de werkzaamheden gestart voor de grondige heraanleg van de Abdijbekenstraat en de omliggende straten. De rijweg en de volledige riolering worden vernieuwd. Een belangrijk onderdeel is de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel, zodat regen- en afvalwater apart worden afgevoerd. Er komen ook infiltratiezones om regenwater lokaal in de bodem te laten dringen. Het straatbeeld krijgt een volledige make-over met de nieuwe asfaltweg, klinkervoetpaden, kruispunten in oogst. donkerkleurig beton en parkeerstroken in grasbetontegels. De wijk wordt verder vergroend met nieuwe groenzones en 9 extra bomen. De werken verlopen in 3 fasen en duren tot het voorjaar van 2027. Tijdens de werken geldt een omleiding via de Torhoutse Steenweg en omliggende straten. Stad Brugge investeert 2,17 miljoen euro in het project. Aan de Canadakaai in Zeebrugge is maandagnamiddag een busje met havenarbeiders enkele meters naar beneden gevallen van op een autoboot. Het voertuig zakte rond 15 uur door een verdieping terwijl het achteruit reed. Daarbij raakten 2 mensen gewond. De MUG en 2 ambulances kwamen ter plaatse. De slachtoffers zijn naar 2 verschillende ziekenhuizen overgebracht, maar verkeren niet in levensgevaar. De scheepvaartpolitie onderzoekt hoe het ongeval precies kon gebeuren. En dan nog dit. In Brugge staat er een eerste waterpraatpaal. Dat is een innovatieve installatie die kinderen en volwassenen in gesprek laten gaan met het water. De paal maakt deel uit van het Europese project Waterwijs en werd voor het eerst getest tijdens workshops met leerlingen van verschillende Brugse scholen. Na het nemen van watermonsters en het onderzoeken van de waterkwaliteit konden de kinderen vragen stellen aan de paal, variërend van speelse vragen zoals mag ik met jou zwemmen, tot bezorgde vragen over het welzijn van het water. De AI-gestuurde installatie vertaalt wetenschappelijke gegevens over onder meer zuurstofgehalte, nitrietwaarde en waterleven naar begrijpelijke antwoorden voor kinderen tussen 10 en 12 jaar. De technologie werd ontwikkeld om zelfstandig buiten te functioneren en kan minstens 5 uur autonoom werken. Stad Brugge wil de waterpraatpaal de komende jaren verder inzetten om gesprekken over water, klimaat en leefbaarheid te stimuleren.
1: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
2: Het is voor buste congé.
1: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
2: Miljaar!
1: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog 0475 55 68 01.

De gratis VBRO-app. Download hem gratis via de App Store en via Google Play. VBRO. Luister nu altijd en overal naar je favoriete muziek.

0: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 9 juni in Salons ter Velde aan de Eernegemse straat in Aardrijke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En natuurlijk weer met gastvrouw Suzy Marel.
1: Jij, alleen, mijn rots in de branding.
0: Axel Lane, André Lugowski. Kut Krabbe en ook nog Michael Heaven.

0: www.bijlmermeer.be of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402. Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
1: Het blijft onduidelijk hoe lang het luchtverkeer in ons land nog stil ligt. Volgens Brussels Airport zouden de luchtverkeersleiders na 19 uur het werk weer hervatten. De impact van de actie is groot. Zowel in Zaventem als Charleroi zijn al sinds 14 uur vanmiddag geen vliegbewegingen meer mogelijk. De actie bij luchtverkeersleider Skies heeft te maken met onvrede over werkroosters en over de arbeidsomstandigheden in het commandocentrum in Namen. Ook de voorbije nacht en ochtend was er al actie gevoerd. Ook de laatste nog opgepakte geweldpleger van het incident op de kusttram in De Haan vorige week is nu terug op vrije voeten. De raadkamer in Brugge heeft hem vrijgelaten onder voorwaarden en het parket gaat niet in beroep. Het gaat om een Noord-Afrikaanse jongere van 19 uit Brussel. De andere drie waren al eerder vrij onder voorwaarden. Het viertal deelde slagen en stampen uit aan twee politieagenten en vijf medewerkers van de lijn omdat hij hen wilde controleren. De jongeren hadden geen van alle een geldig vervoersbewijs. Bij het bedrijf Plasman in Gent, een belangrijke toeleverancier voor de naburige Volvo-fabriek, hebben de 350 arbeiders het werk neergelegd. Het personeel wilde uiterlijk vandaag duidelijkheid over toekomstige contracten. Nu er geen zicht is op nieuwe opdrachten voor Volvo Cars, willen de bonden snel overleg met de directie over de toekomst van het personeel en een sociaal plan. De staking zou de productie bij Volvo al gauw in de problemen kunnen brengen. De Nederlandse Anna van der Breggen heeft de klimtijdrit in de Giro Donne gewonnen. De meervoudig wereldkampioene zette een sublieme chrono neer. Van der Breggen is 36. Het is nog maar haar derde zege sinds haar comeback in het peloton 2 jaar geleden. Ze neemt ook de roze leiderstrui over van de Italiaanse Elisa Balsamo, die de eerste 3 dagen telkens de rit won, maar vandaag 9 minuten verloor. De historische vete tussen Aalst en Dendermonde is officieel erkend als immaterieel cultureel erfgoed. Het satirisch broederschap De Drakenieren nam daarvoor het initiatief. De rivaliteit tussen beide steden stamt al uit de middeleeuwen. Volgens Aalsters burgemeester Dazen bevat het conflict geen haat of agressie. De steden gaan de erkenning nu gebruiken voor een gezamenlijk toeristisch aanbod. Nog de hele namiddag en avond is er kans op hevige regen die gepaard kan gaan met onweer en felle windstoten. Vannacht eerst droger, maar daarna opnieuw kans op neerslag en dan tot 14 graden.
2: Dit is

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 8 uur.

0: Het blijft onduidelijk hoe lang het luchtverkeer in ons land nog stil ligt. Volgens Brussels Airport zouden de luchtverkeersleiders na 19 uur het werk weer hervatten. De impact van de actie is groot. Zowel in Zaventem als Charleroi zijn al sinds 14 uur vanmiddag geen vliegbewegingen meer mogelijk. De actie bij luchtverkeersleider Skies heeft te maken met onvrede over werkroosters en over de arbeidsomstandigheden in het commandocentrum in Namen. Ook de voorbije nacht en ochtend was er al actie gevoerd. Ook de laatste nog opgepakte geweldpleger van het incident op de kusttram in De Haan vorige week is nu terug op vrije voeten. De raadkamer in Brugge heeft hem vrijgelaten onder voorwaarden en het parket gaat niet in beroep. Het gaat om een Noord-Afrikaanse jongere van 19 uit Brussel. De andere drie waren al eerder vrij onder voorwaarden. Het viertal deelde slagen en stampen uit aan twee politieagenten en vijf medewerkers van de lijn omdat hij hen wilde controleren. De jongeren hadden geen van alle een geldig vervoersbewijs. Bij het bedrijf Plasman in Gent, een belangrijke toeleverancier voor de naburige Volvo-fabriek, hebben de 350 arbeiders het werk neergelegd. Het personeel wilde uiterlijk vandaag duidelijkheid over toekomstige contracten. Nu er geen zicht is op nieuwe opdrachten voor Volvo Cars, willen de bonden snel overleg met de directie over de toekomst van het personeel en een sociaal plan. De staking zou de productie bij Volvo al gauw in de problemen kunnen brengen. De Nederlandse Anna van der Breggen heeft de klimtijdrit in de Giro Donne gewonnen. De meervoudig wereldkampioene zette een sublieme chrono neer. Van der Breggen is 36. Het is nog maar haar derde zege sinds haar comeback in het peloton 2 jaar geleden. Ze neemt ook de roze leiderstrui over van de Italiaanse Elisa Balsamo, die de eerste 3 dagen telkens de rit won, maar vandaag 9 minuten verloor. De historische vete tussen Aalst en Dendermonde is officieel erkend als immaterieel cultureel erfgoed. Het satirisch broederschap De Drakenieren nam daarvoor het initiatief. De rivaliteit tussen beide steden stamt al uit de middeleeuwen. Volgens Aalsters burgemeester Dazen bevat het conflict geen haat of agressie. De steden gaan de erkenning nu gebruiken voor een gezamenlijk toeristisch aanbod. Nog de hele namiddag en avond is er kans op hevige regen die gepaard kan gaan met onweer en felle windstoten. Vannacht eerst droger, maar daarna opnieuw kans op neerslag en dan tot 14 graden.
1: Slenteren, sleuren met zakken, winkel in, winkel uit, over de kop lopen, shoppen in de stad. Ik heb het echt gehad, Vince, echt waar.
2: Al die stress, nergens voor nodig. Ik heb het gevonden.
1: Ah ja?
2: Yo Fashion, in Westkamp. Chique winkel, hè.
1: Mo.
2: Het is gewoon een merk. Meijer, Armani, Zilton, Hugo Boss.
1: Allee, meen je dat?
2: Sportief klassiek, kostuums op maat. Vooral geleden.
1: Allee.
2: En met parking, hè. Dus geen sleur meer met zakken.
1: Yo Fashion, zeg je?
2: Jeps.
1: Ah ja, ik zie het hier. In de Kortrijkse straat in Oostkamp. Ah, maar ze zijn de zondag voor mij nog ook open. Ik zeg wel, Vince.
2: Nou waar.
1: Nou, Yo Fashion, hè?
2: Voorzicht op de baan, hè, matje.
3: Yo Fashion. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid. La, la, la, la. Je zingt.

0: thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij Residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be. Of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assebroek. Goed nieuws, momenteel loopt er een interessante promotie voor elke nieuwe resident. Residentie Berkenhof. Voel je thuis. Elke dag opnieuw.
1: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
2: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
1: Tot 10 jaar?
2: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
1: Hey, maar nu heb je echt mijn aandacht.
3: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot €8000 op de Nissan Qashqai uitstok. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.
4: Dit

Lieve Radio. Van maandag tot vrijdag, het laatste uurtje van de dag. Zacht naar middernacht. En op zondagavond een extra lange aflevering van 9 tot 12. Liedjes om echt naar te luisteren. Hier bij de VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 9 uur.

De VBRO Matinee Show is er nu ook in Wiezen. Op maandagmiddag 22 juni in feestzaal Kletterhof aan de Schrovenstraat 41 in Wiezen-Labeke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En je kan er trouwens ook vooraf iets eten. Er zijn optredens van gastheer Freek van Rooij. Houston.

inschrijven voor deze matinee show op info@vbro.be. Bel 0471 82 52 62 of 0479 369 994. 22 juni in het Kletterhof in Wiezen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.

veel hard te wensen, verscholen achter leed. Het licht schijnt maar al te vaak voor wie alles al heeft. Maar wat met een kind, zo weerloos klein dat nog

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 10 uur.

De staking bij luchtverkeersleider SkyS is voorbij. Directie en vakbonden hebben een akkoord bereikt en na 9 uur dinsdagavond kan het vliegverkeer stilaan weer opstarten. Door de vele uitgestelde vluchten, op Charleroi een 70-tal en op Zaventem het dubbele, kunnen de schema's dinsdag en woensdag nog wel problematisch druk worden. Het personeel bij SkyS legde urenlang het werk neer uit onvrede over de overgang naar een digitaal controlecentrum voor de twee grote Waalse luchthavens. De impact van hun actie was aanzienlijk. De lijn heeft geen meldingen gekregen die zwaar genoeg wogen om het contract met busmaatschappij Tros Beijaard te verbreken. Dat zegt mobiliteitsminister De Ridder. Volgens de minister kan de lijn dat ook enkel doen bij ernstige schendingen van het contract en is het de onderaannemer die verantwoordelijk is voor de chauffeurs. Er is grote verontwaardiging over het rijgedrag van de buschauffeur die vorige week aan het stuur zat bij de crash met een trein in Buggenhout. Daarbij kwamen 4 mensen om, onder wie de bewuste chauffeur. Intussen blijkt dat de man al lang een reputatie had voor riskant en onverantwoord rijgedrag en dat dit ook gemeld is aan school- en busmaatschappij. In Calabria in Zuid-Italië zijn 2 mannen gearresteerd voor de moord op 4 Pakistanen. Ook de vermoedelijke daders komen uit diezelfde gemeenschap. Het zijn allen seizoensarbeiders actief in de lokale landbouw. Maandag waren 4 verkoolde lichamen gevonden in een auto bij een tankstation. Op camerabeelden is de gruwel te zien. De mannen gieten brandbare vloeistof in de wagen met hun slachtoffers en sluiten daarna de deuren. Het motief voor de moorden is nog onduidelijk. En de Rode Duivels hebben hun eerste oefenwedstrijd richting WK voetbal gewonnen. In en tegen Kroatië wonnen de Duivels met 0-2. Juri Tieleman scoorde voor rust en in het slot maakte de ingevallen Romelu Lukaku de tweede treffer. Bondscoach Garcia experimenteerde met een 3-mans-defensie en die verdediging kwam deze keer weinig in de problemen. Op 6 juni oefenen de Duivels ook nog tegen Tunesië, dat op het WK in de groep van Nederland speelt. De nacht begint droog, daarna weer meer kans op intense regen met eventueel een onweersbui. Nacht minimaal tot 14 graden. Woensdag en donderdag wisselvallig met ook een stevige wind en dan tot 17 graden.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 11 uur.

0: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
1: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
0: Tot 10 jaar?
1: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
0: Hey, maar nu heb je echt mijn aandacht.
2: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot 8000 euro op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.

laten razen, tot ze stil is met jou bij mij. Kan ik alles, wil ik alles en ik weet dat ik straks zonder veel te klein en niks meer waard ben en geen dag meer door kan. Het komt door jou, dat komt gewoon door jou.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op middernacht.

0: De staking bij luchtverkeersleider Skies is voorbij. Directie en vakbonden hebben een akkoord bereikt en na 9 uur dinsdagavond kan het vliegverkeer stilaan weer opstarten. Door de vele uitgestelde vluchten, op Charleroi een 70-tal en op Zaventem het dubbele, kunnen de schema's dinsdag en woensdag nog wel problematisch druk worden. Het personeel bij Skies legde urenlang het werk neer uit onvrede over de overgang naar een digitaal controlecentrum voor de twee grote Waalse luchthavens. De impact van hun actie was aanzienlijk. De lijn heeft geen meldingen gekregen die zwaar genoeg wogen om het contract met busmaatschappij het Rosbeijaar te verbreken. Dat zegt mobiliteitsminister De Ridder. Volgens de minister kan de lijn dat ook enkel doen bij ernstige schendingen van het contract en is het de onderaannemer die verantwoordelijk is voor de chauffeurs. Er is grote verontwaardiging over het rijgedrag van de buschauffeur die vorige week aan het stuur zat bij de crash met een trein in Buggehout. Daarbij kwamen 4 mensen om, onder wie de bewuste chauffeur. Intussen blijkt dat de man al lang een reputatie had voor riskant en onverantwoord rijgedrag en dat dit ook gemeld is aan school- en busmaatschappij. In Calabria in Zuid-Italië zijn 2 mannen gearresteerd voor de moord op 4 Pakistanen. Ook de vermoedelijke daders komen uit diezelfde gemeenschap. Het zijn allen seizoensarbeiders actief in de lokale landbouw. Maandag waren 4 verkoolde lichamen gevonden in een auto bij een tankstation. Op camerabeelden is de gruwel te zien. De mannen gieten brandbare vloeistof in de wagen met hun slachtoffers en sluiten daarna de deuren. Het motief voor de moorden is nog onduidelijk. En de Rode Duivels hebben hun eerste oefenwedstrijd richting WK voetbal gewonnen. In en tegen Kroatië wonnen de Duivels met 0-2. Juri Tielemans scoorde voor rust en in het slot maakte de ingevallen Romelu Lukaku de tweede treffer. Bondscoach Garcia experimenteerde met een 3-mans defensie en die verdediging kwam deze keer weinig in de problemen. Op 6 juni oefenen de Duivels ook nog tegen Tunesië, dat op het WK in de groep van Nederland speelt. De nacht begint droog, daarna weer meer kans op intense regen met eventueel een onweersbui. Nacht minimaal tot 14 graden. Woensdag en donderdag wisselvallig met ook een stevige wind en dan tot 17 graden.
1: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.

Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag. La, la, la, la. Dit is

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 1 uur.

0: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
1: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
0: Tot 10 jaar?
1: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
0: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
2: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot 8000 euro op de Nissan Qashqai uitstok. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.
3: Dit is VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 2 uur.

De staking bij luchtverkeersleider Skies is voorbij. Directie en vakbonden hebben een akkoord bereikt en na 9 uur dinsdagavond kan het vliegverkeer stilaan weer opstarten. Door de vele uitgestelde vluchten, op Charleroi een 70-tal en op Zaventem het dubbele, kunnen de schema's dinsdag en woensdag nog wel problematisch druk worden. Het personeel bij Skies legde urenlang het werk neer uit onvrede over de overgang naar een digitaal controlecentrum voor de twee grote Waalse luchthavens. De impact van hun actie was aanzienlijk. De lijn heeft geen meldingen gekregen die zwaar genoeg wogen om het contract met busmaatschappij Tros-Beijaard te verbreken. Dat zegt mobiliteitsminister De Ridder. Volgens de minister kan de lijn dat ook enkel doen bij ernstige schendingen van het contract en is het de onderaannemer die verantwoordelijk is voor de chauffeurs. Er is grote verontwaardiging over het rijgedrag van de buschauffeur die vorige week aan het stuur zat bij de crash met een trein in Buggenhout. Daarbij kwamen 4 mensen om, onder wie de bewuste chauffeur. Intussen blijkt dat de man al lang een reputatie had voor riskant en onverantwoord rijgedrag en dat dit ook gemeld is aan school- en busmaatschappij. In Calabria in Zuid-Italië zijn 2 mannen gearresteerd voor de moord op 4